0: continuó.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Maandenlang heeft president Trump gedreigd om het eiland desnoods met geweld in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Maar experts denken dat Trump vooral uit was op de zeldzame grondstoffen van Groenland. De assisejury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Chiron schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Chiron is opgelucht.
2: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Chiron, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk. Ja, sorry.
1: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaardspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
3: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
1: Het weer, veel wolken vandaag, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij

0: Krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisevoorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. Een van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt na maandenlange dreigingen van president Trump om het Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Grave heeft de details.
3: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
1: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het 2e Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust, soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be. Thank you.

0: 500. Clara staat op met Sander de Keren.
1: Heel goedemorgen. De beste muziek om het weekend mee te beginnen, dan zit u bij ons helemaal goed. En deze goedemorgen krijgen we van Georges Bizet.

Het operaorkest van Lyon met dirigent John Elliott Gardiner. En voor dit werk moeten we in gedachten niet in Lyon zijn, maar wel in de Franse stad Arles, want daar speelt de opera L'Arlésienne zich af. Een opera van Georges Bizet over een jonge boer die hopeloos verliefd is op een prachtige vrouw uit Arles. En dit was uit die opera de prelude uit de ouverture. Bizet was een veelbelovend componist, want op zijn 18 won hij de felbegeerde Prix de Rome, een Rome-prijs, waarmee hij als jonge kunstenaar een studiebeurs kreeg voor enkele jaren, onder andere een residentie in Rome aan de Franse Academie daar. En Bizet kreeg een studiebeurs voor 5 jaar en daarna begon zijn carrière in Parijs stilaan van de grond te komen. Zo kreeg hij op zijn 28 officieel zijn eerste bestelling voor een nieuwe opera, op het verhaal van twee vrienden die verliefd worden op dezelfde mysterie. Serieuze vrouw, maar ze beloven dat hun vriendschap belangrijker is dan de liefde. Toch heeft een van die vrienden het heel moeilijk en hoort hij in zijn hoofd soms nog de stem van die mooie vrouw. Je crois entendre encore.

Charmant souvenir, de laatste gezongen woorden hier. Mooi tot in de hoge noten van de vissersman Nadir. Want ja, hij heeft warme herinneringen aan de vrouw Leila. En hij is ook een beetje melancholisch, want hij beseft dat hij misschien de belofte met zijn beste vriend heeft verbroken om nooit in te gaan op zijn gevoel voor haar. Dat hoorden we hier met de stem van Placide Domingo in de aria Je crois entendre encore uit de Bizet zijn eerste opera Les Pêcheurs de Perles. Dit is Philip Glass.

Pianiste Maki Namekawa. In 2014 heeft ze alle 20 piano-etudes van Philip Glass opgenomen in aanwezigheid van Glass. En dit was etude nummer 6. We gaan op jacht met Mozart met strijkkwartet nummer 17, het Jachtkwartet. Goedemorgen.

De muzikanten van Quartetto Cassals in het Jachtkwartet, strijkkwartet nummer 17, is dat van Mozart. En nu nog een paar minuten naar de Turkse stad Sivas. Het is een van de vier steden waarop de Turkse componist en pianist Fazıl Say muziek schreef voor zijn compositie Four Cities. Hier speelt Fazıl Say nog even met cellist Nicolas Alçtet.

0: een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Assise-jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en is overleden bij zijn vader thuis in Turnhout. En pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden. 4 andere huisgenoten zijn ook veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging hadden gegeven. Maandag kennen de veroordeelden hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Als het Deense parlement het goedkeurt, wordt het akkoord volgende week ondertekend op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. En in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standard. Het tweede winnende Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog, met zonnige periodes en geleidelijk ook enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de protest tegen Nathan Kofnas aan de Universiteit van Gent tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier. Het protest van de studenten was niet zo netjes geformuleerd, maar toch behoort ook het joelen en stampvoeten tot het spreekrecht. De vrije meningsuiting wordt namelijk niet alleen bedreven met ingezonden stukken in de krant. Ook in de Standaard haalt Karel Verhoef het protest tegen Kofnas aan. Zij die hem voor hun vrijheidskar denken te spannen, met telkens de gemakzuchtige mededeling dat ze zijn denkbeelden niet te delen, maar wel zijn academische vrijheid steunen, dreigen de nuttige idioten te worden van een extreemrechtse infiltratie van de instellingen om de normen te verleggen van wat mainstream is. De symboliek rond de hoofddoek is doorgeslagen, vindt Pieter Le Saffer dan weer in het Nieuwsblad na het ontslag van een lerares met een hoofddoek eerder deze week en de maatschappelijke discussie daarover. De hoofddoek is een symbool geworden en dat leidt automatisch tot een symbolenstrijd, terwijl het dat niet hoeft te zijn. De hoofddoek toelaten op school zou al helpen om de polarisering te verminderen. Rusland voert een echte hybride oorlog, stelt Chris van Marsnille vast in de Gazet van Antwerpen, na al die verdwaalde Russische drones in Polen en de Baltische Staten. Maar hoe de EU en de NAVO die hybride oorlog willen counteren, dat blijft onduidelijk. De oorlog kost ons voorlopig alleen geld, de doden vallen in Oekraïne. Ons land komt financieel steeds dichter bij de afgrond en om dat recht te zetten zijn zeker op federaal niveau stevige ingrepen nodig, weet Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg. Hij kijkt naar de begrotingsonderhandelingen en de standpunten van regeringspartij CD&V. De middenklasse moet buiten schot blijven, stelt die partij. Alleen maakt het weinig uit of die analyse klopt of niet. De middenklasse ontzien is in deze oefening volstrekt onhaalbaar. Terwijl de federale regering op een nieuwe besparingsronde van 10 miljard euro mikt, ontspoor de begrotingen aan de andere kant van de taalgrens in snel tempo, merkt Pieter Blomme intussen op in de Tijd. Wallonië is hoe langer hoe meer een blok aan het been als het op besparen aankomt. Het is hoog tijd dat de noodzaak om te besparen doordringt, zodat de tekorten verminderen en de schuldgraad kan zakken. En Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws tot slot naar de resultaten van een nieuwe politieke peiling van haar krant zelf. De resultaten van die peiling kan je daar uiteraard ook vinden. Het is zaterdag 19 september en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

In verbeelding wakker worden, zoals Edvard Grieg 's ochtends wakker werd met uitzicht op de Noorse natuur en op een meer. Met beneden aan het water ook zijn componeerhuisje en met boven op de heuvel zijn villa. En die heuvel noemde Grieg trouwens de Trollenheuvel, Trolltaugen, als knipoog naar de trollen in zijn Peer Gynt muziek. Zoals hier te horen, de Morgenstimmung, het openingsdeel uit de eerste Peer Gynt suite. En er zijn maar weinig componisten die kunnen zeggen dat er een dorp naar hen is vernoemd. In Frankrijk is er wel een dorpje, Descartes, vernoemd naar de gelijknamige filosoof. En in Italië is er dan weer een dorp vernoemd naar een componist die het liefst van al daar in dat dorp in zijn kasteel zat en muziek schreef tot zijn dood in 1613. Want ja, Carlo Gesualdo woonde in het Italiaanse dorp Gesualdo.

Ja, niet alleen Gregorio Allegri schreef een miserere, ook Carlo Gesualdo schreef muziek op deze boetepsalm, zoals hier te horen met Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen. De Canadese pianist Bruce Liu, het is een naam die sinds 2021 wereldberoemd is geworden toen de pianist op zijn 24 de internationale Chopin-competitie won in Warschau. En ondertussen heeft Bruce Liu een platencontract getekend bij Deutsche Grammophon en vorige maand, op 7 augustus, verscheen daar zijn nieuwe album Lunaris. En de inspiratie daarvoor haalt Bruce bij Luna, bij de maan. En de bijzondere indirecte gloed en gevoeligheid die de maan uitstraalt. En zo koos Bruce Liu heel wat muziek die hem in die nachtelijke, mysterieuze en krachtige sfeer brengt. Zoals de muziek van Beethoven, Chopin, Debussy, Bach en ook deze, George Ligeti.

Schitterend. De vierde piano-etude van George Ligeti, heel gevoelig, heel precies gespeeld door pianiste Bruce Liu op zijn nieuwste album Lunaris. We gaan nog eens terug naar de eerste maanden van dit jaar nu, want begin 2026 werd hier op Clara een nieuwe lichting muzikanten aan u voorgesteld. De Twintigers, muzikanten van In de Twintig, die hier op Clara een podium hebben gekregen, met onder andere een opname in onze mooie toetsstudio. En een van die Twintigers van dit jaar was jazzzangeres en componiste Adinda Hertmans.

Can't Let You Go van Adinda Hertmans. Een van de twintigers vorig seizoen hier op Clara. En we laten haar niet gaan, want het concert van Adinda in de Toetsstudio hier op VRT kunt u nog steeds ontdekken en bekijken op VRT Max. Gewoon daar even zoeken naar de twintigers. Dit zijn nog even Rachel Podger, de violiste, samen met Christian Bezuidenhout op pianoforte. In muziek van Carl Philippe Emmanuel Bach.

0: Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van een 14-jarige jongen die in Turnhout omkwam van ontbering is schuldig bevonden aan moord. De VS en Denemarken sluiten een deal over Groenland. En in het voetbal is A-agent voorlopig alleen leider. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader. Hij overleed en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
2: Hevige emoties na de uitspraak.
3: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
2: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
4: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens. Hè.
2: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
5: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
2: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven, maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
6: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar. Wordt berecht.
2: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
6: De jury, we hadden al vertrouwen in hun, dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
1: De politie is binnengevallen in Indiaanse restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd. Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd om te voorkomen dat ze klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. Het aantal faillissementen in de transportsector is op bijna 10 jaar tijd met meer dan de helft gestegen. Vorig jaar was er een recordaantal van ruim 400 faillissementen. Dit jaar zijn er in de eerste jaarhelft al bijna 220 transportbedrijven over de kop gegaan. De sector kampt met stijgende dieselprijzen en hoge loonkosten, zegt Isabel de Maagd van Transportfederatie Febitra.
7: De indexering van de lonen die is er ook natuurlijk ieder jaar in januari. En de loonkost is natuurlijk onze grootste kostenpost. Dus dat heeft zeker impact. En gezien de hoge loonkost in België, ja, verzwakt natuurlijk onze positie op de internationale markt.
1: Wie naar een informatiedienst belt, zoals 1207, om een telefoonnummer op te vragen, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft een wettekst goedgekeurd die zulke nummers verplicht om bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Vooral mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet bellen nog vaak naar zulke nummers. Op de luchthaven van Luxemburg is gisteravond en afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd, nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. In Europa is het vliegverkeer de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president.

0: Trump om dat Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Graven met de details.
1: Er is nog geen gedetailleerde tekst publiek gemaakt van het akkoord, maar president Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde. Iets wat een crisis veroorzaakte en ook sporen naliet in het NAVO-bondgenootschap.
0: En de Amerikaanse president gaat de kritische nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico weren uit het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake nieuws. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foutieve nieuwsberichten heeft Trump niet gegeven. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. In Pakistan zijn zeker 31 doden en 100 gewonden gevallen toen een bomauto inreed op een politiehoofdkwartier. De helft van de slachtoffers is agent, maar er vielen ook burgerdoden, omdat bij de ontploffing ook een moskee is geraakt. De aanval is overigens nog niet afgelopen, want verschillende terroristen zitten nog verschanst in de gebouwen. Een Pakistaanse Taliban-groepering heeft de aanval opgeëist. Die voert steeds vaker aanvallen uit op ordediensten en burgers in de grensstreek met Afghanistan. Sport in het voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standard. Standard haalde in de eerste helft nog een 1-0 achterstand op. Maar in het slot van de wedstrijd kopte Christian Burgess de 2-1 binnen. Standaard-speler Iba Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn ten over Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt ofzo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor, dus ja, jammer.
0: In het klassement staat Gent voorlopig alleen aan de leiding, staan daar op de 6e plaats. Het weer, veel wolken vandaag, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind ook. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. En volgende week wordt het rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize jury. In het proces over de dood van een jongen van 14. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden in een huis in Turnhout. Zijn vader is schuldig bevonden aan moord. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Alan Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Woensdag om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
3: Clara staat op met Sander de Keren.
5: Goedemorgen, zaterdag 19 september vandaag. En vandaag kan het alleen maar met een mooie zonsopgang worden. Want precies 103 jaar geleden, op 19 september 1923, ging deze muziek van Frederick Delius in première. A Song Before Sunrise.

Niet On Hearing the First Cuckoo in Spring, maar wel een ander vredig orkestwerkje van Frederick Delius over de natuur. Deze A Song Before Sunrise. Vandaag precies 103 jaar geleden dat dit werk in première ging. Dat was op 19 september in het jaar 1923, toen tijdens een Proms-concert in Londen. En Frederick Delius droeg dit werk trouwens op aan Philip Arnold Heseltine, staat zo op de partituur. Dat is een collega van Delius die muziek schreef onder zijn artiestennaam Peter Warlock. Een man met een heel bijzonder turbulent leven. Hij bestudeerde zwarte magie, waar zijn artiestennaam ook naar verwijst, want Warlock is een soort van tovenarij. En hij stierf heel vroeg op zijn 36 in onduidelijke omstandigheden. En in 1924 schopte Peter Warlock het als componist tot in de Salzburger Festspiele, want daar liet hij als 30-jarige horen wat hedendaagse Engelse muziek kon zijn, hoe dat kon klinken. En dat deed hij met The Curlew, een compositie voor zangstem, begeleid door fluit, althobo en strijkkwartet.

De stem van tenor Mark Padmore. Hij zong het eerste deel uit The Curlew, een werk uit de jaren 1920 van de componist Peter Warlock. Op gedichten van Yeats over de curlew, de wulp, een vogel met een smalle neerwaartse gebogen snavel. En die vogel wordt hier ook muzikaal weergegeven door de lage, soms nasale klanken van de alt-hobo. Samen hier in combinatie met fluit en strijkkwartet en met dus de stem van Mark Padmore. Een heel mooi werk dat in het leven van Peter Warlock ook in de prijzen viel voor hedendaagse Engelse muziek. En de echte naam van Peter Warlock was Philip Arnold Heseltine. Goedemorgen.

cymbalen aan de ontbijttafel met deze mooie energie om het weekend mee te starten. De finale uit de eerste symfonie van Florence Price. In de recente opname door Philadelphia Orchestra, dirigent Yannick Nézet-Séguin. We blijven bij Amerikaanse componisten met Aaron Copland. Tot 8:30 zijn dit nog zijn Two Pieces for String Quartet.

0: Het is 8:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van de 14-jarige Jairon is schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek en overleed bij zijn vader thuis in Turnhout. Pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam daar. 4 andere huisgenoten, leden van eenzelfde geloofsgemeenschap, zijn ook veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging hadden gegeven. Maandag kennen ze hun straffen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om Groenland met geweld in te nemen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Als het Deense parlement de tekst goedkeurt, wordt het akkoord volgende week ondertekend op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En in de hoogste klasse van het voetbal is Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standard. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regen, na de middag droger vanaf de kust. En volgende week rustig en droog met zonnige periodes. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

0: Dat noemen ze van Jetje geven. Pianist Nelson Freire in deze spetterende finale uit het eerste pianoconcerto van Johannes Brahms. Het was meteen een heel duidelijk statement van Brahms dat hij de nieuwe grote B in de muziekgeschiedenis moest worden na Bach en Beethoven. En dat bewees Brahms door zijn eerste pianoconcerto nog langer te maken en nog krachtiger dan het laatste pianoconcerto, het vijfde van Beethoven. Hij haalde alles uit de kast, net zoals het orkest dat hier ook deed, het Gewandhausorkest van Leipzig met dirigent Ricardo Chailly. En goed nieuws, want we zijn terug.
1: Clara staat op met Sander de Keren.
0: Ja, we zijn terug met een nieuw seizoen van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Onze wekelijkse podcast waar Clara de Dekker en ikzelf elke week over een klassiek muziekstuk praten. En dat nieuwe seizoen zijn we meteen met een knaller van formaat begonnen met Aram Khachaturian. De componist die pas op zijn 19 met notenleer begon. Een goede levensles dat het nooit te laat is om aan nieuwe dingen te beginnen. Laat het een inspiratie zijn. Khachaturian was een kleine laatbloeier. Zijn grote doorbraak die kwam er pas rond zijn 30. En hij werd uiteindelijk het meest bekend als Mr. Saberdance. Dat was zijn bijnaam. Want ja, zijn grote hit die we ook in onze podcast bespreken is natuurlijk de Sabeldans.

De sabeldans van Aram Khachaturian uit zijn ballet Gayane, waar op een huwelijksfeest de mannen hun zwaarden, hun sabels bovenhalen en beginnen te dansen. Best wel moeilijk om op te dansen, het is balletmuziek. Ook best wel moeilijk om te spelen als orkest, want ja, de strijkers spelen continu tegen de tijd, terwijl andere instrumenten, zoals fagot of klarinet, op de tijd spelen. En dat nog in combinatie met heel wat ingewikkelde patronen voor de pauken, de xylofoon en de saxofoon. Het is geen gemakkelijke muziek, maar het is zo leuk. Muziek. Het hele verhaal over die sabeldans ontdekt u dus vanaf nu op VRT Max in de nieuwste aflevering van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En ook dit komt uit het ballet Gayane, een wiegeliedje.

Twee minder bekende delen uit het ballet Gaia, nee, het ballet uit jaren 1940 van Aram Khachaturian, met daaruit natuurlijk de bekende sabeldans. Maar hier hoorden we ook de Lezhinka en een wiegelied in een versie door het Philharmonisch Orkest van Armenië. Een grote inspiratiebron voor Khachaturian was trouwens Armeense volksmuziek. En nu even wat gas terugnemen. Eén solo-instrument, zoals alleen Bach het kan laten klinken. Cellist Roel Dieltiens speelt hier nog de Allemande. Dat is het tweede deel uit de vijfde cello-suite van Bach.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van een 14-jarige jongen die in Turnhout omkwam van ontbering is schuldig bevonden aan moord. Duitsland verlaagt de accijnzen op benzine en diesel. En de VS en Denemarken sluiten een deal over Groenland. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jayron in Turnhout heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jayron ziek in het huis van zijn vader. Hij overleed en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Philippe Heijmans.
1: Hevige emoties na de uitspraak.
2: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
1: Jayrons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
3: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens. Hè.
1: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jayron. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jayron eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
4: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
1: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jayron te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jayrons moeder Danica.
5: Gewoon echt naar Jayron, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar. Wordt berecht.
1: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
5: De jury, we hadden al vertrouwen in hun, dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
0: Bij een grootschalig onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting is de politie binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder ook ons land. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken, onderbetaald en bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 of een 0900-nummer, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Dat hebben de bevoegde federale ministers afgesproken. Nu weten bellers niet altijd dat een gesprek naar zo'n informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
6: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoongesprek. Dan volgt er een bieptoon. En als je niet akkoord bent met die prijs, kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen. En zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
0: Duitsland gaat begin volgende maand de accijnzen op benzine en diesel verlagen. Dat hebben de Duitse regering en de deelstaten beslist. De accijns op een liter benzine en diesel zal met 17 centiem dalen. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor brandstoffen komen. Net als bij ons staan de prijzen op een recordhoogte in Duitsland. En de Duitse bondskanselier Merz is geen voorstander van accijnsverlagingen. Maar nu is zij toch gezwicht om verschillende redenen, zegt correspondent Gien Balduk.
7: Volgens bondskanselier Merz was het ook niet mogelijk vanwege de begroting om maatregelen te treffen om mensen te helpen aan de pomp. Maar hij staat onder behoorlijk zware druk. Er is veel kritiek op zijn persoon en zijn populariteit is op een historisch laag niveau. En precies dit weekend zijn er 2 belangrijke verkiezingen in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland. En zijn partij staat daar op flink verlies. Dus ook in die context moet je dit zien, heeft bondskanselier Merz besloten om nu met een plan te komen. Ook al is het nog niet helemaal goed doordacht en doorberekend.
0: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom Deens eiland. Het akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om Groenland met geweld in te nemen. Thomas de Grave.
8: Er is nog geen gedetailleerde tekst publiek gemaakt van het akkoord, maar president Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders

0: Militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde. Iets wat een crisis veroorzaakte en ook sporen naliet in het NAVO-bondgenootschap.
1: Gemini, het AI-model van Google, heeft op eigen houtje 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. De AI-machine heeft tijdens een standaardtest openbare informatie online gevonden en inloggegevens geraden om toegang te krijgen tot de websites van de betrokken bedrijven. Het model stopte wel zelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken pleit het toplui uit de technologiesector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In Pakistan zijn zeker 31 doden en 100 gewonden gevallen toen een bomauto inreed op een politiehoofdkwartier. De helft van de slachtoffers zijn agenten, maar er vielen ook burgerdoden omdat bij de ontploffing ook een moskee is geraakt. De aanval duurde urenlang. Nu zijn verschillende terroristen overmeesterd. Een Pakistanse Taliban-groepering heeft de aanval opgeëist. Die groepering voert steeds vaker aanvallen uit op ordediensten en burgers in de grensstreek met Afghanistan. Sport in het voetbal heeft Gent met 2-1 gewonnen van Standard. Standard haalde in de eerste helft nog een 1-0 achterstand op, maar in het slot klopte Christian Burgess de 2-1 binnen. In het klassement komt Gent voorlopig alleen aan de leiding. Standard staat op de 6e plaats. En na de eerste dag van de zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Noor Fitz en Nafi Thiam op de eerste en de tweede plaats. Fitz heeft 14 punten meer dan Thiam. Voor Thiam is het de eerste zevenkamp sinds haar opgave op het WK in Tokio vorig jaar. Vandaag staan de laatste 3 onderdelen op het programma. Het weer veel wolken, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is zacht tot 22 graden. Morgen eerst regen, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk wat warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize jury in het proces over de dood van een 14-jarige jongen. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden in een huis in Turnhout. Zijn vader is schuldig bevonden aan moord. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de morgen schrijft Bart Eekhout over het protest tegen Nathan Kofnas aan de Universiteit van Gent tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier. Het protest van de studenten was niet zo netjes geformuleerd, maar toch behoort ook het joelen en stampvoeten tot het spreekrecht. De vrije meningsuiting wordt namelijk niet alleen bedreven met ingezonden stukken in de krant. Ook in de Standaard haalt Karel Verhoef het protest tegen Kofnas aan. Zij die hem voor een vrijheidskar denken te spannen, met telkens de gemakzuchtige mededeling dat ze zijn denkbeelden niet delen, maar wel zijn academische vrijheid steunen, dreigen de nuttige idioten te worden van een extreemrechtse infiltratie van de instellingen om de normen te verleggen van wat mainstream is. De symboliek rond de hoofddoek is doorgeslagen, vindt Pieter Le Saffer dan weer in het Nieuwsblad na het ontslag van een lerares met een hoofddoek eerder deze week en de maatschappelijke discussie daarover. De hoofddoek is een symbool geworden en dat leidt automatisch tot een symbolenstrijd, terwijl dat niet hoeft te zijn. De hoofddoek toelaten op school zou al helpen om de polarisering te verminderen. Rusland voert een echte hybride oorlog, stelt Chris van Marsnille vast in de Gazet van Antwerpen, na al die verdwaalde Russische drones in Polen en de Baltische Staten. Maar hoe de EU en de NAVO die hybride oorlog willen counteren, dat blijft onduidelijk. De oorlog kost ons voorlopig alleen geld. De doden vallen in Oekraïne. Ons land komt financieel steeds dichter bij de afgrond en om dat recht te zetten zijn zeker op federaal niveau stevige ingrepen nodig, weet Adriaan Kartuijfos in het Belang van Limburg. Hij kijkt naar de begrotingsonderhandelingen en de standpunten van regeringspartij CD&V. De middenklasse moet buiten schot blijven, stelt die partij. Alleen maakt het weinig uit of die analyse klopt of niet. De middenklasse ontzien is in deze oefening volstrekt onhaalbaar. Terwijl de federale regering op een nieuwe besparingsronde van 10 miljard euro mikt, ontspoor de begrotingen aan de andere kant van de taalgrens in snel tempo, merkt Pieter Blomme intussen op in de Tijd. Wallonië is hoe langer hoe meer een blok aan het been als het op besparen aankomt. Het is hoog tijd dat de noodzaak om te besparen doordringt, zodat de tekorten verminderen en de schuldgraad kan zakken. En Isolde van den Einde kijkt in het laatste nieuws tot slot naar de resultaten van een nieuwe politieke peiling van haar krant zelf. De resultaten van die peiling kan je daar uiteraard ook vinden. Het is zaterdag 19 september en dat waren de krantencommentaren.
2: Clara staat op met Sander de Keren.
4: Goedemorgen. Sluit de komende 5 minuten eens uw ogen en beeld u in dat er bij u thuis een gigantisch koor staat.

Antonín Dvořák en zijn Moravische duet in Moravië. Het is het oosten van Tsjechië en ja, oorspronkelijk geschreven als duet voor twee stemmen voor sopraan en alt. Vandaar de titel Moravische duetten. Maar dit was een versie voor koor door Capella Amsterdam. En in Amsterdam moeten we ook zijn, want het was de stad waar Gustav Mahler af en toe naartoe ging om er te dirigeren in het Concertgebouw van Amsterdam. En dan stak Mahler waarschijnlijk ook het plein over om eens naar het Rijksmuseum te gaan. En daar stond hij, zoals nog veel andere bezoekers, vol verwondering te kijken naar De Nachtwacht, het bekende schilderij van Rembrandt. En dat schilderij, die nachtelijke sfeer van De Nachtwacht, gaf Mahler inspiratie voor zijn 7e symfonie, want 2 van de 5 delen in dat werk geeft Mahler als titel Nachtmuziek. Alsof het orkest een nachtelijke sfeer oproept, zoals het schilderij De Nachtwacht. Hier horen we precies echo's van geluiden in de verte. Dat horen we vooral in de koperblazers, in de horens. Klarinetten en hobo's imiteren precies vogeltjes. En de eenzaamheid, de breekbaarheid van de nacht, laat Mahler in het orkest horen door een gitaar en een mandoline.

Gustav Mahler, die in zijn zevende symfonie een nachtelijke sfeer oproept met zijn nachtmuziek. En met ook bijzondere instrumenten in het orkest, zoals de gitaar en de mandoline. En ook de harp die daar zo mooi op aansluit, op inspeelt. Hoorden we in dit vierde deel, tweede en het vierde deel in die zevende, heten allebei nachtmuziek, nachtmuziek 1 en 2. Dus dit vierde van de vijf delen is nachtmuziek 2. Hier te horen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam, onder leiding van Bernard Haitink. En die zevende symfonie ging trouwens in première op 19 september, vandaag dus, in het jaar 1908. Dus vandaag is dat precies 118 jaar geleden, als ik goed heb geteld. We blijven nog wat bij de gitaar en we blijven ook nog eventjes in Amsterdam. We maken er drie gitaren van met het Amsterdam Guitar Trio. En ook zij spelen een symfonie. Kunt u raden welke?

Inderdaad, dit was de eerste symfonie van Sergej Prokofjev, de finale daaruit. Maar dan in een versie voor drie gitaren door het Amsterdam Gitaar Trio. De preludes en fugas van Bach, die heeft jazzpianist Brad Meldau goed in de vingers, maar het begon toch ook vooral te kriebelen in de vingers om bij die Bach-muziek te improviseren. En zo schreef hij dit werk als intermezzo tussen de 20e prelude en de 20e fuga van Bach om het daartussen te spelen. Het heette dan ook Between Bach.

0: I love it. Between Bach van pianist en componist Brett Meldau. En nu de Amerikaanse componist John Adams.
1: Clara staat op met Sander de Kerer.
0: Als jonge twintiger liet hij zich inspireren door de minimal music van de grote voorbeelden die toen 10 jaar ouder waren dan hij. En zo wou Adams iets componeren in dezelfde stijl als In C van Terry Riley. Vooral dan met de bedoeling om een open vorm te hebben, een open partituur met verschillende cellen, waar de muzikanten zelf mogen beslissen wanneer ze een bepaalde cel spelen, hoeveel keer ze dat spelen en vooral wanneer ze overgaan naar een volgend deel. Maar John Adams die merkte dat het alleen maar werkte zoals hij het wou, wanneer hij het zelf dirigeerde. Dus uiteindelijk maakte hij ook een versie van dit werk met maar één mogelijke manier om het te spelen, om het uit te voeren. Hij noemde het zelfs zijn tweede belangrijke werk. Het was zijn opus 2. Het heet Shaker Loops, hier met John Adams zelf als dirigent.

Shaker Loops van John Adams. Dit was het derde deel door Orchestra of St. Luke's onder leiding van John Adams zelf. Even kijken naar de klok. Is er nog tijd? Ja, er is nog tijd. Er is altijd tijd voor Beethoven.

mooie historische klank van het orkest van Concentus Musicus Wien onder leiding van dirigent Nicolaus Harnoncourt in natuurlijk de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Straks, na 10 uur, kruipt Katelijne Boon in het atelier van een ontwerper en een liefhebber van klassieke muziek. Zometeen in De Liefhebbers.

Van Knokke Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara. Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.

0: Prijzen in Duitsland op een recordhoogte. Bondskanselier Merz was geen voorstander van accijnsverlagingen, maar nu is zij dus wel gezwicht, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De Duitse regering heeft één keer eerder een tijdelijke belastingverlaging doorgevoerd, maar dat kostte heel veel geld en de effectiviteit was ook maar beperkt, want niet alles werd doorgevoerd naar de consument. En bondskanselier Merz heeft daarom gezegd dat het onmogelijk was om voortdurend maar mensen te subsidiëren, terwijl de prijzen aan de pomp alleen maar verder stegen. Maar bondskanselier Merz staat behoorlijk onder druk. Komende zondag zijn er twee deelstaatsverkiezingen waar zijn partij op flink verlies staat. En mede vanwege dat verwachte verlies staat ook zijn eigen positie onder druk. Dus ook in die context moet je nu zien dat er nu plotseling een plan ligt dat nog niet helemaal is doordacht. Maar wat vooral een signaal moet geven dat de Duitse regering meedenkt met de Duitser die het op dit moment financieel moeilijk heeft.
0: Wie naar een informatiedienst belt, zoals het nummer 1207 of een 0900 nummer, moet vooraf te weten komen hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover gisteren een wettekst goedgekeurd. Nu weten bellers niet altijd dat een gesprek naar een informatiedienst enkele euro's kan kosten. En er zijn wel degelijk nog veel mensen die bellen naar dat soort nummers, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
2: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek het telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden. Dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen. Maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een groot sanctiepakket tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russisch olie of gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Het zijn vooral China en India. Doel is om hen zover te krijgen dat ze hun brandstof kopen bij andere landen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De nieuwe sancties viseren ook de Russische president Poetin, hoge ambtenaren en banken. De VS neemt ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn tankers die onder een andere vlag varen om de huidige sancties te omzeilen. Het weer vaak bewolkt tot 22 graden, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Morgen begint regenachtig, na het middag droger vanaf de kust en volgende week rustig en droog met zonnige periodes. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
3: De wereld in één uur.
5: Honger, tarieven.
3: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
5: Europa in woelig water.
3: Helder.
5: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
3: Voorbij de waan van de dag.
5: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
6: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
4: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder. De Liefhebber, met Katelijne Boon.
7: Goedemorgen, heel fijn dat u weer luistert. De Liefhebber van vandaag ontmoeten we op een heel bijzondere plek. We zitten bij kunstenaar en ontwerper Piet Stokmans aan tafel, in het atelier van een man die in meer dan één betekenis zijn stempel heeft gedrukt op de Belgische vormgeving met zijn porselein, het beroemd geworden Stokmansblauw, met zijn serviesgoed van dat zo bekende kopje Sonja zijn er meer dan 50 miljoen stuks verkocht, maar ook als leraar, als mentor en als iemand die generaties ontwerpers heeft gevormd. Meermaals bekroond, cultureel ambassadeur van Vlaanderen. Een man die op 60 jaar meer dan 600 tentoonstellingen maakte. En zijn meest recente Blue Heaven kan u nog altijd gaan bewonderen in Genk op SeaMine. Een verkenning van zijn levenswerk in porselein, gecureerd door zijn kleindochter Finne. En hij houdt van muziek, gelukkig voor ons, want dat zal ongetwijfeld voor mooie verhalen en boeiende inzichten zorgen. Ja, Piet Stokmans, dank voor uw gastvrijheid.
8: Fijn dat ik daarvoor uitgenodigd word voor dit programma.
7: Ja, de luisteraar zal het horen. Het galmt hier een beetje. Maar het is dan ook een grote plek, hè? Hoeveel vierkante meter is dit?
8: Dit is 1000 vierkante meter.
7: Ja. We hebben een grote hoogte en wat lichtstraten. En we zijn omringd door uw werk van ettelijke decennia. Toch minstens 6, denk ik.
8: Ja, zo is het, ja.
7: Ja. En u hebt een bijzonder

0: relatie tot muziek en blijkbaar al van jongs af aan.
1: Ja, ik heb daar blijkbaar gevoel voor ontwikkeld of had het. En ik had zeker ook daar mijn weg kunnen maken. Maar ik was iemand waarvan men zei, wat gaat er toch van onze Piet komen? Want de ene school na de andere verliet ik zonder me ergens goed te voelen. Maar ik heb dan uiteindelijk het kunstonderwijs gevonden. En ik ben er ook van overtuigd dat het kunstonderwijs, nu ga ik even een zijpad op, het enige onderwijs is, nu ook nog, dat de hele mens bevat. Alle andere onderwijs is veel te sectair.
0: Mm-hmm. Daar heeft u meteen een stevig punt gemaakt. Maar ja, u staat ook aan de wieg, onder andere van de Lucas School of Arts hier. Op deze zitten ook, denk ik,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ja, wel niet van de hele school. Ik heb daar alleen de afdeling industriële vormgeving opgezet.
0: En onlangs hebt u nog oud-studenten gezien?
1: Ja, ja. Ik had hun geschreven dat ik hun wilde zien nu, voor hun laatste middagmaal. En dat ze niet op de begrafenis hoefden te komen dan. En dat dat dus eigenlijk veel zinvoller was. Maar ik had er een tweede bedoeling bij. Ik vroeg me eigenlijk af. Ik heb daar vroeger een beetje dictator gespeeld, zo voel ik dat aan, als zijnde dat ik dus een afdeling opgericht heb en leiding gegeven heb, een heel groot aantal jaren, waarbij ik altijd mijn gevoel gevolgd heb ook. En ik had natuurlijk mooie voorbeelden, zoals het Bauhaus en de voortzetting van het Bauhaus in Ulm en de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, waar ik ook lesgegeven heb overigens. Mm-hmm. Maar ik dacht, eigenlijk is mijn opleiding pas geslaagd als die jongens en die meisjes nu, nadat ze zelf bijna op pensioen zijn, sommigen, zeggen of dat enige impact gehad heeft verder in hun leven. Mm-hmm. Dus dat is de lakmoesproef.
0: Ja.
1: En ik was geslaagd.
0: Oef. Als ik u vraag naar uw allereerste muzikale herinneringen, komt u dan bij muziek uit of bij geluid?
1: Ja, bij geluid, omdat ik een oorlogskind ben. Ik ben in 1940 geboren en in 1944, daar kan ik me dan nog iets van herinneren van de bevrijding. En ja, er waren heel veel bombardementen. Ik woonde in Leopoldsburg en dat was het kamp van Leopoldsburg. Mm-hmm. En daar zaten de Duitsers natuurlijk. En die bombardementen, die bomen die vielen niet op dat kamp, maar die vielen overal, behalve op dat kamp de halve tijd. Dus we hadden een schuilkelder waar we inkropen. En ja, dat is iets wat me toch altijd bijgebleven is. Want als ik rond de feestdagen een kaars aansteek, dan ruik ik eigenlijk de schuilkelder, omdat we daar... Die werd verlicht met een paar kaarsen.
0: Mm-hmm. Maar er was nogthans ook muziek, want uw vader speelde blijkbaar viool.
1: Ja, helaas heb ik hem nooit horen spelen. Daar is de oorlog tussen gekomen en daarna heeft hij die viool maar laten liggen. Om te beginnen was hij onderwijzer. Iedere onderwijzer moest een muziekinstrument hebben. Dus, en hij had dan een viool en hij had, toen hij zijn legerdienst deed, ooit meegespeeld in een muziekstuk. De Bolero van Ravel. Dat is eigenlijk de enige verbinding die ik heb met zijn viool en met zijn zussen. Die zeiden wel, hij kon zo mooi viool spelen, maar ik heb het zelf nooit gehoord.
0: En toch vond u ook nog andere muziekinstrumenten thuis. Onder andere een ocarina.
1: Ja. Mijn moeder was van een middenstandsfamilie in Nederland. Die een klein bedrijf hadden waar ze lijmen maakten. En ja, daar was wat meer. Alles wat ik eigenlijk aan antiek tussen haakjes heb, is grotendeels van moederskant gekomen. En daar was een piccolofluit bij en daar was een citer bij. Mm-hmm. Daar kon ik wel op spelen, want daar kon je bladen onderschuiven en dan hoefde je maar die noten te volgen.
0: Klopt.
1: die daarop stonden. Dus de Blauwe Donau stond daar onder andere op. Dat is het enige wat ik nog weet. En ik heb die citer ook niet, die heeft mijn broer. Ik heb een hoop andere dingen meegenomen en... Ja, goed, dus die muziek die was altijd aanwezig, want er was nauwelijks radio vroeger enzovoort. Ja.
0: Ik vond die ocarina wel tot de verbeelding spreken, omdat het vaak uit aardewerk gemaakt wordt, maar ook uit porselein. Ja. Maar om dan iemand te vinden die het dan ook virtuoos bespeelt, die hebben we gevonden in onze archieven, een zekere Jules Wouters. En hij speelt hier een Franse polka om deze uitzending met u, Piet Stokmans, op gang te trekken.

0: Een Franse polka, gespeeld op een kleine ocarina door Jules Wouters. En ja, dat kleine instrumentje vond Piet Stokmans in het huis van zijn mama.
1: Ja.
0: En heeft u er zelf ook ooit op gespeeld?
1: Ik heb dat zeker geprobeerd, maar ja, kwam daar wel wat uit. Maar er kwam geen melodie uit die bekend was. Ik dacht vroeger nog dat je alleen muziek kon maken als je een melodie speelde die bekend was.
0: Ja.
1: Nu weet ik beter.
0: Ondertussen haalt u zelfs muziek uit uw porselein.
1: Ja, dat porselein is voor mij muziek geworden in mijn leven en ook in werkelijkheid, ja.
0: Ja. En midden jaren 50 kwam er bij u thuis een muziekinstallatie. U weet nog precies hoe dat ding eruit zag, hè?
1: Ja, ik was toen aan het studeren. En ik vond dat we dat van Braun moesten kopen. Want Braun, dat was echt heel vooruitstrevend. En daar moesten natuurlijk platen bij komen. En ik had eigenlijk nauwelijks besef over wat dan interessant was of zo. En mijn moeder die zei, ja, lichte cavalerie.
0: De lichte cavalerie van Frans von Soupé.
1: Ja. Een platenspeler was een vooruitgang in de familie. En het was ook vormelijk iets waar ik... ik heb... 58 was het belangrijkste jaar in mijn jeugd. Toen ik op de wereldtentoonstelling kwam in Brussel. Mm-hmm. Als ik mijn ogen dicht doe, loop ik daar nog altijd rond. Ik had een abonnement. Mijn broer woonde in Brussel. Was in Brussel getrouwd. En ik had dus een maand abonnement. En ik heb dat... gelijk een spons alles opgezogen.
0: Het is voor heel wat mensen belangrijk geweest, hè? 1958.
1: Ja, er waren geen tijdschriften. Je wist er eigenlijk niets, hè? Dus je zag daar, ja, de Sputnik hangen en het brood wat ze in Rusland aten. En daartegenover las het Amerikaans paviljoen en daar lag een schijf uit een hele oude boom van 2 meter doorsneden of zo ergens iets. En daar was een modeshow en daar waren...
0: En het Philips-paviljoen?
1: En het Philips-paviljoen van de Corbusier. Ja, dat was onvoorstelbaar. De wereld ging open op alle gebieden. Vooral de Scandinavische paviljoenen. En ook Tsjechië, Tsjechoslowakije in die tijd. Wat een onvoorstelbaar mooie presentatie had. Over hun folklore, over hun producten en alles. Dus daar zijn mijn ogen open gegaan.
0: Mooi beeld, de spons die alles opzuigt.
1: Ja.
0: De lichte cavalerie-ouverture, daar gaan we nu naar luisteren. Frans von Soupé en het is Charles Dutoit die het Symfonisch Orkest van Montréal dirigeert.

0: De ouverture Leicht, de cavalerie van Frans von Soupé. En dit is de muziek die ja, als eerste weer klonk op de Brown pick-up die ten huize Stockmans dan eindelijk was binnengekomen. We zitten hier in het atelier van Piet Stockmans in Genk. Vandaar dat u misschien wat galm hoort, maar we zitten hier mooi omringd door heel veel werk van Piet Stockmans. Ja, wanneer begon u eigenlijk zelf muziek te kiezen?
1: Er is een belangrijk moment geweest toen ik vond de orf-instrumenten heel interessant. Mm-hmm. De orf-instrumentarium, dat vertrok ook van een andere wijze van muziekonderwijs. En vanuit ik er geen gehad heb, dacht ik, ik koop me daar wat instrumenten van, wat slaginstrumenten, een bloktrommel en een grote trommel en een metallofoon en een xylofoon. En ik kon dan ook muziek maken. Die tonen waren altijd juist. Ja. Maar ik kende natuurlijk geen noten. En de muziek van hem.
0: Van Karel Orff.
1: Ja, die lag mij dus ook wel. Mm-hmm. Overigens ook op een tekst uit de middeleeuwen. En dat is achteraf ook mijn houvast geweest een beetje. Ik heb eigenlijk mijn hele leven vanaf de Romaanse kunst alles overgeslagen naar de hedendaagse kunst. Omdat ik daar een authenticiteit in voelde die ik bij die anderen niet voelde. Al de rest was heel erg gecultiveerd. Ik heb mijn hele leven eigenlijk gezocht naar wat wij waren zonder kleren, bij wijze van spreken. Ik heb ook wat Afrikaanse kunst verzameld om proberen mezelf te zijn. Ja, dat heeft me daar toch in geholpen en ook gesterkt. En ook, als ik daarover praat, geholpen. Omdat ik... Mensen vragen altijd, wat heb je daarmee bedoeld? En ik zeg, ja, als ik er niet meer ben, kan je dat niet meer vragen. En als het je dan niks zegt, dan is het dus ook niks geweest. Als je van ieder stuk muziek eerst de componist zijn leven zou moeten kennen, dan had je geen tijd om naar muziek te luisteren. Dus er moet een universaliteit in het werk zitten. Mm-hmm. Ik moet Afrikaanse kunst interessant kunnen vinden zonder dat ik de Bantu-filosofie onder de knie heb. En dat is wat ik altijd gezocht heb. En dat is ook wat ik... Ik heb mijn hele leven eigenlijk naar het Koningin Elisabeth-wedstrijd geluisterd. Van in 1960, toen ik 20 was. En zo. Mm-hmm. Ik herinner me dat nog. En ik had mij altijd, vroeg mij altijd af, maar hoe is het toch mogelijk dat al die virtuozen niet zelf componeren, dat die muziek spelen die iemand anders gemaakt heeft. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste 20 jaar of zo daar ook een andere visie op gekomen is. Want dat de commentaren vroeger veel meer gingen over de juiste noten en nu eigenlijk over de beleving en of alle noten gespeeld werden. Dat was zelfs niet meer belangrijk enzovoort. Dus daar is ook een hele evolutie in geweest.
0: En vindt u dat een goede evolutie?
1: Ja, natuurlijk vind ik dat een goede evolutie.
0: Want inderdaad, zoals
1: dat is de enige reden om piano te spelen, als ik dat zou kunnen interpreteren. Anders heb ik toch geen bijdrage geleverd. Dan is het alleen maar virtuositeit. Ja. En dat is in de kunst ook zo. Veel kunstenaars, hun werk is slecht omdat ze te virtuoos zijn. Omdat ze de techniek het belangrijkste vinden. Ik vind techniek belangrijk, maar ik laat ook de techniek zien. Het maken is onderwerp van mijn werk. Maar virtuositeit is dodend op een gegeven ogenblik. Behalve als je voortdurend daarop je inspireert en interpreteert. Maar dat is tegenwoordig mogelijk.
0: We gaan naar 1959. Toen was u blijkbaar in Begijnhof van Hasselt, waar nieuwe tentoonstellingszalen werden geopend.
1: Ja, ja. Meneer Dussaert, die de hoofd van de dienst cultuur was van de provincie, die haalde daar allerhande mensen naartoe. Onder andere Louis de Meester toen, met elektronische muziek.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, daar moet ik ook geen muziek voor kennen. noten voor kennen. Mm-hmm. Dus kan ik... Zo op die manier raakte mij dat allemaal. Of was ik daar meer aan geïnteresseerd dan een andere muziek.
0: Ja. Natuurlijk ook het idee dat een machine muziek zou kunnen maken,
1: ja,
0: is op zich.
1: En dat ook alles muziek is. Want ik heb bijvoorbeeld bij het instrument wat ik zelf gemaakt heb, zijn er een paar kapot geslagen door de... van die schaaltjes door de bezoekers hier. Maar ik weet nog niet eens of ik die vervang, want dat is ook... Dat zijn ook klanken.
0: Ja, de imperfectie, u schuwt dat niet, hè?
1: Nee, dat is in mijn hele leven. Maar die imperfectie, die komt door het proces. Ik heb heel wat vazen, grote vazen gemaakt die ik laat deformeren door de oven. En ik kan dat zelf nooit zo mooi doen, want dat gaat volgens de natuurwetten. Mm-hmm. En wie ben ik daarom is de natuur ook zo mooi. En daarom is alles wat in de natuur staat, wat mensen gemaakt hebben, dikwijls ook lelijk. Alle lelijke dingen zijn door mensen gemaakt. Hè. In de natuur is niks lelijk. Ik vind dan ook altijd dat die oven zo duur is, die moet ook maar meewerken. Dus ik heb mijn eigen.
0: We gaan eens luisteren naar zo die experimenten met orgel. Louis de Meester, componist en eigenlijk muziekregisseur en volledig autodidact ook. Want
1: En werken bij de...
0: Bij de NIR. NIR, ja. In 1960 in BRT veranderd. Die experimenteerde met die elektronische klanken. En dit is een klein fragment van een goede 2 minuten. De computer klinkt ook niet helemaal zuiver, maar op zich, het is zo'n tijdsdocument dat echt de moeite is om eens te laten horen.

0: Recht uit de kindertijd van de elektronische muziek. Experimenten met orgel van Louis de Meester, die hier zelf aan de knoppen stond, vermoed ik. Want het zal een of ander machine geweest zijn, zeker, hè? Piet Stokmans, die u daar in 1959 heeft
1: dat
0: gezien.
1: Dat is iets, zelfs iets wat ik niet meer weet. Ik zie die man wel nog voor mij, had een baard. Maar ik weet niet meer waar dat instrument stond of hoe dat uitzag of wat. Dat is iets.
0: Waarom heeft dat zo'n impact gehad?
1: Ja, dat brak open dat alles muziek is.
0: Ja.
1: En dat, ja, wat ik altijd zeg, bij architectuur ook, dat architectuur bestaat uit de ruimte rond het gebouw. En dat is bij muziek ook zo. Er zijn geen lelijke klanken, er zijn alleen maar verkeerde tijden tussen de klanken die de kwaliteit uitmaken van de muziek.
0: Ja, we gaan van een concert uit 1959 naar iets wat u, en ik vermoed met u ook veel Vlamingen, vandaag nog graag bekijkt. Ik heb het kenwijsje opgezocht van het programma. Ik ga het eerst afspelen, dan kunnen de mensen thuis ook meeraden.

0: Podium Klassiek.
1: Op zondagavond met live muziek, jonge talenten, bekende gasten. Het is eigenlijk een programma waar we een beetje jaloers op zijn. Misschien is het wel een mooie vraag voor iemand die al zo lang bezig is. Wat maakt u vandaag nog nieuwsgierig of wat hoopt u te ontdekken in zo'n nieuwe aflevering?
0: Eigenlijk hoop ik te leren. Ik leer daarvan. Het waren 3 jonge pianisten vorige zondag. En
1: Vipi Suryadi.
0: Ja, die heeft dus die 3 mensen die toch dachten, want ze waren eigenlijk al ver. Enfin, ze waren maar 16 jaar, maar ongelooflijk. Maar hij had daar toch heel veel opmerkingen, maar hij deed dat op een heel lieve manier. Mm-hmm. En diezelfde jonge mensen waren toch verwonderd wat er toch nog beter kon aan datgene wat zij gespeeld hadden. Mm-hmm. En dat vond ik ook van hem fantastisch, dat hij dat zo... Ja.
1: Op een constructieve manier.
0: Ja, en ook dat in zo'n kleine nuances zat het. En die taal die ze met elkaar spraken, dat was wel echt een taal waarvoor je moet piano kunnen spelen. En mm-hmm. Waarvoor je ook moet laten zien dat je gevoel hebt, emotie hebt. Dat, er zijn ook mensen die relatief weinig emotie hebben enzovoorts. En het is heel gek dat mensen die heel erg exacte wetenschappen studeren enzovoorts... Die zouden eigenlijk het meeste gevoel voor muziek moeten hebben, want muziek is zuiver wiskunde.
1: Ja, klopt. Maar ja, je brengt natuurlijk een gevoel of een bepaalde boodschap over. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat is niet in formules te vatten.
0: Nee, en dat is ook wat kunst maakt. Hè? Dus als je een niet-materieel gevoel, hè? Heimwee of geluk of verdriet, hè? Wat weet ik allemaal, in een beeld kan brengen, zowel voor de schilder als voor beeldhouwers enzovoorts. En de mensen worden daardoor geraakt, ja. Dat is dan met iets stoffelijks realiseer je dan iets onstoffelijks. En dat is des mensens, ik bedoel, of het nu Afrikanen zijn of Chinezen of Europeanen, dat blijft hetzelfde. De zintuigen, daar gaat het om. Het zijn allemaal de zintuigen die door de kunst... gebruikt worden. Hè, dus.
1: En welke kunst raakt u zelf het meest?
0: Ik ben een kind van de arte povera en de minimal art. En dat heb ik dus in mijn leven doorontwikkeld. Met mijn werk en dan specifiek in dat materiaal waar niemand mee werkte.
1: Het witte goud. Ja. Porselein.
0: Ja. Maar mijn collega's in het onderwijs, toen afgestudeerde studenten... Die zeggen, Piet jong, wat wilt je daar nu mee gaan doen? Zo'n oude dingen. Ik zeg, wat kan dat materiaal eraan doen dat er nooit iemand iets fatsoenlijks mee gemaakt heeft, behalve serviesgoed? Een materiaal staat niks voor. Ik krijg hier veel jonge mensen ook en die zeggen, ja, maar jij werkt met porselein. En wij werken met aardewerk en porselein is veel hogere brand en veel moeilijker. Ik zeg, je kunt niet geloven hoeveel mooie juwelen er in papier zijn en hoeveel lelijke in goud. Het materiaal is niks als je er niks fatsoenlijks mee doet. Hè. Dus, mm-hmm. En dat is met alles. Dat is met alles zo.
1: U hebt het daarnet gezegd, hè. Ik ben een kind van de arte povera, van het minimalisme. Ja, dat brengt ons eigenlijk gewoon moeiteloos bij uw muziekkeuze. Want daar zie ik namen terugkomen. Hè, componisten die heel verschillend zijn, maar die precies dat ook gemeen hebben. Zo, die eenvoud... Die herhaling, die ritme, die concentratie. Mensen als Arvo Pärt, John Tavener, Steve Reich of Philip Glass. We gaan zo meteen luisteren naar Music for 18 Musicians. Een meesterwerk uit 1976 van die Amerikaanse componist Steve Reich. Absolute mijlpaal binnen de minimalistische muziek. Ja, die herhaling. Waarom vindt u dat ook zo'n cruciaal gegeven, ook in uw werk?
0: Ja, maar dat is universeel. Hè. Wij denken altijd dat we... naar het oosten moeten gaan en dat we een mantra moeten hebben en ik weet niet wat allemaal. Bij baden het rozenhoedje, hè, dat was juist hetzelfde. Hè. Het rozenhoedje was een herhaling van woorden. Op het laatste vielen we daarvan in slaap. Ja, dat is rustgevend. Dat ontstrest enzovoorts. En dat zal onwillekeurig ook wel de bedoeling geweest zijn van het bidden van een rozenhoedje, dat je rustig werd voor je ging slapen. Mm-hmm. En we moeten daarvoor niet naar ginder gaan. Trouwens, wij kunnen dat ook niet helemaal aanvoelen. We zijn van hier. En we moeten het doen met wat we hier aan cultuur gekregen hebben. En dat is ook heel rijkelijk geweest. Dus,
1: ja. U hebt duizenden kopjes gemaakt. Op het eerste gezicht allemaal dezelfde. En je ziet dus inderdaad dat repetitieve. Als u nu zelf werkt, ook ervaart u dat ook? Het gevoel van een roze hoedje bidden van dat meditatieve effect?
0: Ja, dat is eigenlijk... Ik vergelijk het altijd met een boer die op zijn tractor zit. En die tractoren tegenwoordig, die weten juist waar ze moeten rijden. En ondertussen is die aan het fluiten en aan zijn vrouw en zijn kinderen aan het denken en zo. En als je dus zo'n werk maakt, wat eigenlijk een reactie was een beetje op de duizenden kopjes van mij die ik in het bedrijfsleven zag voorbijkomen. Ik dacht, ga ze eens allemaal zelf maken, dan is het allemaal verschillend. Dan kun je die kopjes lezen eigenlijk, kun je zien dat er goede en minder goede kopjes zijn. Of goede, mooie, of wat wij dan mooi vinden. Maar die kopjes die worden op een gegeven ogenblik, dat, als dat werk zo groot is, zie je op het einde van de gang geen kopjes meer. En dan speelt dat ene kopje ook totaal geen rol. Dat is gelijk gelijk de bladeren van een boom. Je hebt, met één blad heb je geen boom. Je hebt goede, mooie en lelijke bladeren nodig. Om te zien wat mooi en lelijk is, om ze te kunnen lezen. En dat is gewoon een werk doen. Maar aan iets anders kunnen denken. Dat is heel gek, dat is in de industrie ook zo. Je hebt mensen die aan een machine staan en die een automatisme hebben en die gaan 's avonds hun tuin omspitten. En je hebt er anderen die hetzelfde doen en die worden daar gek van. Dus het is aan de sociologen om toch eens na te denken dat dat toch heel verschillend is voor de mensen. En dat alle arbeid, zoals dat dan door Chaplin zo mooi voorgesteld werd in de film, dat alle arbeid niet afstompend hoeft te zijn. Mm-hmm. Dat mensen verstand op nul kunnen zetten en aan iets anders kunnen denken.
1: Ja. We gaan luisteren naar Steve Reich, die hier zelf trouwens meespeelt op de marimba Music for 18 Musicians. En we pikken er de eerste sectie uit.

0: De eerste sectie van de Music for 18 Musicians van Steve Reich, die hier met zijn ensemble meespeelde ook. Piet Stokmans, ja, uw liefde voor muziek is ook voor een groot deel door anderen gevormd. Blijkbaar had u tijdens uw studententijd een goede vriend, André Sprankenis, die u geregeld muziek liet horen.
1: Ja, die kwam altijd met iets af, ook met boeken, hè. Dus van Amerikanen en van Engelse en van Duitse literatuur en zo. Maar op muzikaal gebied was die ook heel erg op de hoogte. Er was iemand die nooit thuis was, altijd onderweg, overal naartoe. Is helaas niet oud geworden, want hij had een heel turbulent leven en een zware oorlogsgeschiedenis. Maar hij was maar zo oud als ik, hoor, maar in zijn familie dan. Ja, dat is een hele goede vriend geweest. Hij zat ook, was ook bij de researchgroep, de eerste groep jonge Limburgers die hier van zich lieten horen. En ik zou daar ook bij gezeten hebben, was het niet dat ik op dat ogenblik in Duitsland zat, omdat ik door de industrie naar Duitsland gestuurd was. Hij heeft nog een galerij gehad, daar heb ik ook tentoongesteld enzovoort. Maar hij was zeer inspirerend voor alles wat ik deed. Ja,
0: en die muziek,
1: elkaar alle dagen in het onderwijs, maar ook nog daarbuiten. Ja.
0: Want dus u heeft het even opgelijst, onder andere de vierjarige tijden van Vivaldi, maar ook Finlandië van Sibelius of Prélude à l'après-midi d'un faune van Debussy. Maar ook, en dat vond ik dan wel interessant, de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky. Ja.
1: Het is wel fijn dat hij zowel iets oudere klassieke muziek dan hedendaagse, toen hedendaagse, muziek van Debussy en zo, dus dat hij dat binnenbracht bij mij. En
0: luisterde u daar dan samen naar? Of
1: heel verschillend. Ik denk dat ik door hem dan... Ik kocht gewoon een plaat. Ik kocht die plaat, boef gedaan. Ja. Zo ging dat eigenlijk. Ik dacht, als hij dat zegt, dan moet ik dat gelezen hebben. Dan moet ik dat... Ik ving dat niet zo op. Hij had daar de voelhorens voor en ik... Blijkbaar niet. Hij luisterde ook naar heel andere dingen. Hij was heel wars. En dat is eigenlijk heel fijn geweest. Ja. Dat ik zo'n vriend had die mij ook hielp om barrières te doorbreken. Om op de rand, wat ik altijd tegen mijn studenten ook gezegd heb. Jullie moeten op de rand van de tafel leren lopen. De meeste mensen lopen in het midden van de tafel. En
0: uit
1: dat is
0: veiligheid.
1: Goed.
0: Of,
1: ja, en daar, als je daar valt, gebeurt er niks. Maar op de rand van de tafel zie je wel eens zoveel. En je zult wel eens een keer ervan afvallen of zo. Maar dan moet je zorgen dat je nog kan opnemen en zo. En hoe meer je daar loopt, hoe beter je daar kan lopen. Op laatste is dat geen enkel probleem meer. Mm-hmm. En zijn alle kleppen weg.
0: Ja.
1: En dat is bij mij ook zo geweest en dat is fantastisch hoe ik met dat materiaal porselein, ook omdat er niemand mee werkt en ik had geen voorbeelden. Mm-hmm.
0: En dus ook niemand die u zou kunnen intimideren of zou iets opleggen.
1: Nee, dus het ergste bij iemand die kunstopleiding krijgt is dat hij voorbeelden heeft direct. Maar ja, die opleiding zou eigenlijk, ja, je kunt dat wel kunstopleiding noemen, maar je kunt natuurlijk geen kunstenaars opleiden. Als ik dat zeg tegen mensen die universitair onderwijs gedaan hebben, dan geef ik altijd het voorbeeld. Als alle mensen die filosofie gestudeerd hebben, als dat allemaal filosofen zouden zijn, dan zou dat nog wel iets zijn.
0: Ja.
1: Begrijp je? Dus wij hebben geen patent op iets. We moeten het maar waarmaken. Mm-hmm.
0: Ja. Trouwens, ja, het werken met porselein, dat is eigenlijk ook echt op het randje lopen. Hè? Er kan zoveel fout gaan.
1: Ja. Maar ik heb mij gespecialiseerd in datgene wat er fout gaat. En om dat zo fout te laten lopen, dat het er uitziet alsof het zo bedoeld is.
0: Ja, dat is een kunst.
1: Of het kunst is, weet ik niet, maar je kan het woord kunst op verschillende manieren gebruiken.
0: Zo is het. We gaan luisteren naar het oude kasteel, Il Vecchio Castello, uit die beroemde Sveta schilderij van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Katja Bonjatishvili speelt het op piano.

0: Il Vecchio Castello. Grote scène uit beelden uit een schilderij tentoonstelling van Modest Mussorgsky. En wij zitten hier nog altijd in het grote atelier, midden in de tentoonstelling Blue Heaven, die je nog altijd kan komen bewonderen op Seamine in Genk, het atelier van Piet Stokmans. Ja, op een bepaald moment gaat muziek zelfs bijna letterlijk deel uitmaken van uw beeldend werk, met dank aan een zekere componist Frans Gijze. Die bezoekt in de jaren 80 uw atelier. En wat gebeurt er?
1: Wel, om te beginnen was dat een vriend van André Sprankenes. Okay. Dus daar komt hij terug naar boven. En is een van de enige muzikanten die eigenlijk ontzettend veel van beeldende kunst wist. En daardoor gebiologeerd was eigenlijk. En dan toch ook een beetje fundamentele muziek, of ik weet niet hoe ik het moet noemen, of minimale muziek maakte. Vooral geschreven om de uitvoerders ruimte te geven om creatief te zijn. Mm-hmm. Juist waar ik altijd mee bezig geweest was, zonder dat ik daar verstand van had, maar ik dacht altijd. En die is me komen opzoeken en heeft 's middags bij ons gegeten, want die kon geen auto rijden en die ging met een trein enzovoort. En ja, dat was liefde op het eerste gezicht van hem voor mijn werk. En van mij ook voor hun werk, want voor mij ging er ook iets open natuurlijk. Ik kende die muziek niet van Hooivaart zeker.
0: En van hem.
1: En hij was zo gebiologeerd dat hij dus op een gegeven ogenblik zei, ik ga een muziekstuk schrijven. Ik zei, ik heb een tentoonstelling, ik ga daar een groot werk presenteren bij de Jan van Eyck Academie. Dat is eigenlijk na het kunstonderwijs een werkplaats voor kunstenaars in Maastricht. En William Graatsma, die daar directeur was een architect. Heeft altijd bij DSM gewerkt, Graatsma, Slothouwer en Graatsma. En hebben in de begin 60er jaren ook de Biennale van Venetië hun werk laten zien. En die hebben alles gedaan met de kubus, wat je maar met een kubus kon doen en met een vierkant. Maar die vroeg mij, na een tentoonstelling die ik in de brakke grond had, om bij hem iets te doen. En dat werk was ik toen aan het maken. En ik zeg, ja, je kunt dat daarop voeren als je wilt. En toen heeft hij dat geschreven. Ik dacht voor vier op een rij, maar ik heb altijd het gevoel dat die mensen met meer waren. Maar ze hadden wel in ieder geval veel meer instrumenten bij, want dat blokfluit-instrumentarium is ontzettend uitgebreid.
0: Mm. Ja, dat is zo.
1: En dat vond ik natuurlijk fantastisch, iemand die op geïnspireerd is op mijn werk. Van één kunstwerk op een tentoonstelling en één werk uitgevoerd dat over dat kunstwerk ging.
0: Ja.
1: Die symbiose, dat vond ik belangrijk.
0: Mm-hmm. We hebben gelukkig van die installaties van Frans Gijze ook een VRT-opname. Dit is het Carré-kwartet, dus, maar daar zitten ook mensen in van vier op een rij. Het is een concert vanuit Vooruit, toenmalige Vooruit nog in Gent. En het is natuurlijk maar een deel, denk ik, want het is een vrij groot werk. En u hebt hier zelfs een folder liggen waar de muziek ook afgedrukt staat.
1: Ja, ja. Die is gemaakt naar aanleiding van mijn tentoonstelling. In 84 staat erop. Ja, 84.
0: Ja. Ja. Het zijn allemaal fragmenten, scherven zou ik zeggen. Het zijn geen scherven.
1: Nee. Dat zou destructief geweest zijn. Ik zeg niet dat ik niet met scherven gewerkt heb in mijn leven, maar deze scherven of deze platen porselein zijn zo gemaakt. En je kan zien dat ze zo gemaakt zijn omdat ze allemaal een blauw randje hebben.
0: Ja.
1: Wat hier op deze foto niet te zien is.
0: Typische Stokmansblauw.
1: Ja, en als er gebroken zijn, ja, dan is dat blauwe randje onderbroken. Dus het is zo gemaakt gelijk.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon zoveel weken, maanden, een heel jaar porselein gescheurd, laten drogen, plakken gegoten. Als snippers papier.
0: Ja.
1: Ik voel me ook geen echte keramist eigenlijk. Ik heb wel alles met porselein gedaan. Maar als ik vroeger in een papierfabriek terechtgekomen was, had ik met papier gewerkt.
0: Ja.
1: Het grootste deel van wat hier hangt zou in papier kunnen zijn.
0: Lijkt
1: het
0: ook soms papier, hè?
1: Anders uitzien.
0: Ja.
1: Ja, er zijn natuurlijk dingen die in papier niet kunnen of zo. Of anders zouden zijn, maar ja. Ik ben niet de enige die met papier gewerkt heeft. Hè? Dus,
0: nee.
1: En ik zou de boeken tegen de muur genageld hebben, want dat is ook iets wat mensen zo een beetje choqueert, dat ik porselein tegen de muur nagel. En mm-hmm. ja, dat is iets... Dat voelt je niet goed bij, eigenlijk. Zo.
0: Ja, een spijker slaan door porselein, dat loopt niet goed af, denk ik. Maar u doet het, hè. Het hangt hier trouwens mooi aan de muur. Goed, we gaan luisteren naar Frans Gijsers en installaties.

0: Live opname van een concert in de Vooruit in Gent met het blokfluitkwartet Carré. En de muziek die u hoorde was van Frans Gijze, die geïnspireerd door het werk van Piet Stokmans. Ja, deze compositie maakte installaties, ooit opgevoerd in Maastricht, waar toen de tentoonstelling plaatsvond in 1984. En ondertussen staat hier in het grote atelier, is het kunstwerk te bewonderen. Ja. Piet Stokmans.
1: Ja, er is nog, komt nog iets bij. Ik heb het eerste keer tentoongesteld in de Brakke Grond. En dat was 200 vierkante meter en de Brakke Grond was 200 vierkante meter. En ik had aan de wand één werk ook nog ophangen. Dus ik had een tentoonstelling in de Brakke Grond.
0: Volledig gevuld.
1: Twee tentoonstellingen, met twee werken.
0: Ja.
1: Maar het mooie hiervan was dat ik de mensen gevraagd had om mij te helpen om dat neer te leggen. En de mensen kwamen 's morgens en 's avonds was dat werk klaar. En toen heb ik beslist, kijk, de tentoonstelling is afgelopen. Ze wordt nu teruggesloten. Omdat alleen de mensen die geholpen hadden, ervaren hadden wat de bedoeling van dat werk was. En ik zeg, dat is gelijk in de muziek. Je hoeft eigenlijk nergens meer naartoe te gaan. Je kan alles op de beste manier bij je thuis beluisteren. Maar als je naar een concert gaat, dan hoort het bij dat je een ticket moet kopen. Dat je er naartoe gaat, dat je vrienden ziet, dat je iets ondertussen drinkt. Dat iemand van het orkest een fout maakt. Dat iemand sublimer speelt dan op die cd enzovoort enzovoort. Dus alleen jullie hebben het recht om dat werk gezien te hebben.
0: En hoe werd erop gereageerd?
1: Ja, dat hebben ze goed gevonden.
0: Het was een performance op zich.
1: Ja, ja, ja. En zo zie je dat alles met elkaar verbonden is.
0: Ja. Heel bijzondere anekdote. Dank je wel daarvoor. Er is één muziekstuk dat u uw lijfstuk noemt. Hè?
1: Ja.
0: The Hidden Face van John Tavener.
1: Hoe heb ik dat leren kennen? Dat ik het niet meer weet. Maar in ieder geval, ik heb John Tavener leren kennen. Van, ja, of toch van de radio, denk ik, of zo. En ik vond dat wat verdekken, dat is juist wat ik moet hebben om bij mijn presentaties. Ik heb altijd vroeger diapresentaties gegeven. En dat werk duurt 17 minuten en 45 seconden of zoiets. En dan liet ik dat soms twee keren horen.
0: Op de achtergrond?
1: Altijd op de achtergrond en de presentatie. Maar mijn presentaties waren altijd heel perfect ook. Teksten zaten soms in de presentaties enzovoort. En ik heb nooit iets beters gevonden, omdat dat is heel stil soms.
0: Ja.
1: En soms ja, zo onstoffelijk als klanken kunnen zijn, bij wijze van spreken, geluid. En met het mooiste instrument wat er is, namelijk de menselijke stem.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als het over fundamenteel werk gaat, en ik voel dat ook zo aan voor mijn eigen werk, ja, dan was dat natuurlijk ideaal. Iemand die zingt gewoon.
0: Ja, ja, en het is wel bijzonder, want hij vergelijkt zelf zijn compositiestijl met het schilderen van een icoon, waar ja, het ego moet weg zijn. Hij wil vrij van de tirannie van het ego. De muziek moet puur dienen om het goddelijke te weerspiegelen.
1: Hij heeft vooral religieuze muziek geschreven. Hè, dus,
0: ja. U geeft regelmatig presentaties. Hè. Dit jaar nog bent u naar China gereisd om daar aan de International Academy of Ceramics in Jingdezhen, zeg ik het goed?
1: Jingdezhen. Ik weet zelf ook niet hoe ik het moet uitspreken.
0: Ja, maar u bent er geraakt.

0: daar een samenvatting geven van uw artistiek parcours onder de noemer Be Yourself. Dat is iets waar ja, eigenlijk uw persoonlijke mantra. Hè?
1: Ja, je moet soms oud worden voordat je het weet, maar je hebt je ook je hele leven nodig om jezelf te zijn, om te weten wie je bent. En in verband met deze tentoonstelling bijvoorbeeld, veel mensen hebben fragmenten van mijn werk gezien over die 60 jaar. Maar hier heb ik het gevoel dat ze nu begrijpen wat de bedoeling geweest is, want ik heb met lichamen gewerkt en dan weer met strippen. En, dus dat was voor mensen die werk wilden kopen, die wisten niet goed hoe ze zich daartoe moesten gedragen, zal ik maar zeggen. En dit is eigenlijk één werk. Eigenlijk is dit één werk. En mijn optreden daar in China, waar de hele wereld aanwezig was, heeft ertoe geleid dat ik een grote tentoonstelling gekregen heb in het zuiden van Korea in 28. Dus ik zal het nog even moeten uithouden.
0: Ja.
1: Een retrospectief met een boek bij een enorm groot museum. En dat wordt helemaal leeggemaakt voor mij. Ja. En ik hoop dat dat nog zal lukken.
0: Wel mooi, omdat het ja, precies ja, in die regio ook is dat die porseleinkunst, ja. Eigenlijk ja, de wieg van de porseleinkunst.
1: Ja, inderdaad. Korea, eigenlijk is Korea en dan China en dan Japan. Want de mensen vragen ook altijd, waarom heb je blauw gekozen? Ik zeg ja, kijk maar naar het porselein.
0: Ja.
1: Uit het Verre Oosten, dat is allemaal blauw. Als er, wel ja, om dezelfde reden. En wat is dan die reden? Wel, omdat alle kleuren wegbakken op hoge temperatuur, behalve de koude kleuren, zwart, bruin en zo. En,
0: wist ik dus, niet hoor, dat heb ik dankzij jullie.
1: Ja, maar de mensen denken dan altijd, ja, want het is zo mooi blauw. Ze zeggen allemaal, ik ben verliefd op uw blauw. Ik zeg, ja, zolang als het op het blauw is, is het geen probleem. Maar ze denken altijd dat ik daar...
0: Ja.
1: Ik wil dat niet kapot maken, dat de mensen denken, want ze komen hier ook aan met een bloesje in dat blauw en ja. Zo. Maar ze vinden dat dus een heel mooi blauw. Het is een warm blauw eigenlijk.
0: Het is een warm blauw,
1: koud. Het normale kobaltblauw is kouder. Of het blauw wat in porselein gebruikt wordt, is ook niet zoals dit blauw. Dit is wel heel typisch, omdat ik een andere techniek gebruik.
0: Ja. Dat is uw geheim. We gaan naar The Hidden Face luisteren, naar een fragment met inderdaad prachtige menselijke stem van Michael Chance Altus. En natuurlijk ook de hobo heeft een grote rol daarin, samen met het ensemble Fretwork.

0: Een kort fragment uit The Hidden Face van John Taverner. Dat, u hoorde het daarnet zeggen, door Piet Stokmans eigenlijk bijna 18 minuten duurt. We hoorden hier Michael Chance, contratenor Nicholas Daniel op hobo. En dan het ensemble Fretwork op viola da gamba. Muziek die dus inderdaad de presentaties begeleidt. En merk ik die Piet Stokmans ondertussen helemaal kent, want ik kan precies voorspellen hoe ze verder evolueert. We zijn ondertussen behoorlijk diep in de muziek gegaan, maar we gaan ook eens iets helemaal anders draaien op uw aangeven. Fado, gezongen door Cristina Branco. Wat trekt u daaraan?
1: Ja, dat ook heel primair. Dat zijn volksliederen of
0: de Portugese.
1: Sommigen noemen dat keukenliederen die de meiden zongen of zo. De Beatles waren beter, hè.
0: Dat had hier ook ingekund, hè, de Beatles.
1: Ja,
0: dat is ook bijna klassiek geworden.
1: Ja, maar dat is dus klassieke muziek eigenlijk. Hè. Mm-hmm. En dat, als ik zoiets zei 20 jaar geleden, want 20 jaar geleden was in 2000, en de Beatles waren in de jaren 60, dus dan klonk dat toch heel eigenaardig voor veel mensen. Ik dacht, ja, als dat goede muziek is, mm-hmm. Goede muziek is klassiek. Klassieke muziek is natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk ook de romantiek en de hele bazaar. Ze hebben natuurlijk allerhande indelingen, maar in ieder geval ernstige muziek.
0: Ernstige muziek.
1: Zo zou ik het
0: zo
1: moeten eigenlijk.
0: Zo was vroeger het verschil, hè? De lichte muziek en de dienst-ernstige
1: muziek. En ik hoor nog IJskens zeggen op de tv een keer dat hij alleen maar naar ernstige muziek ging. Maar hij is dan toch niet met zijn tijd meegegaan, want er wordt vandaag ook ernstige muziek gemaakt die hem dan zou aanspreken. Maar
0: zeker,
1: ook dat zijn elementen. En ik vond dan Fado, ja, omdat ik, ja, vind dat wel een heel speciale taal, het Portugees. Omdat,
0: mooie,
1: omdat
0: sensuele
1: dat zo,
0: taal.
1: Dat is heel anders dan het Italiaans of zo.
0: Mm-hmm, absoluut. Ik heb er iets gekozen, Gaivota. Het is een lied over een meeuw, heel poëtisch eigenlijk, melancholisch verhaal van een onbereikbare liefde. Een zangeres vraagt eigenlijk aan een meeuw om de hemel van Lissabon mee te brengen.
1: En ik wou dat de teksten van de opera's zo goed waren als die teksten.
0: Inderdaad, want de meeuw...
1: Want die liefdesverhaal en alles, dat is, dus, slaat dus eigenlijk nergens op.
0: Heel licht, hè?
1: Ja.
0: U moet trouwens sinds dit jaar uw echtgenote missen, hè? U hebt daar altijd uw soulmate genoemd. Wat mist u het meest?
1: Ik mis haar omdat ik niemand meer in huis heb en alleen ben nu. Maar wel altijd weg was vroeger, waar zij ook veel last van had. En toch mis je ze nu, omdat ze er niet meer is.
0: Ze was een stille kracht thuis.
1: Ja, en ze had meer talent dan ik. Ik ga nog een tentoonstelling maken. We zijn hier aan het bijbouwen van haar werk. Ik heb dat al eens gedaan. Maar ze had dezelfde opleiding. We zaten in dezelfde school, in dezelfde afdeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar het moederinstinct was daar zwaarder. Hoog daar zwaarder toe. En ik vond altijd maar dat ze daar maar mensen voor moest nemen. Maar zij vond dat niet.
0: Zo was uw anker.
1: Ja.
0: Ja, en u thuis. Wel, in elk geval, ja, dit is eigenlijk ook een lied over het verlangen en de afstand tot de geliefde die je zo kort mogelijk wil maken. Het is Cristina Branco.

0: Guy Votta, muziek die eigenlijk beroemd geworden is dankzij Amália Rodrigues, maar hier gezongen door de Portugese zangeres Cristina Branco, speciaal voor Piet Stokmans, onze liefhebber van vandaag. 2 jaar geleden kreeg u een harde boodschap te horen van uw dokters, hè?
1: Ja.
0: U zou minder dan 1 jaar te leven hebben.
1: Ja.
0: Wat heeft dat met u gedaan?
1: Ja, dat is een ommezwaai in mijn denken geweest. In die zin dat ik dacht, ja, ik ga kijken wat ik nog kan doen naar mijn familie toe. En niet alleen naar mijn familie toe, ook naar vrienden toe. Ik heb bijna elke week een vriend op bezoek tegenwoordig waar ik mee ga eten. Maar ik heb de relativiteit van het geld ingezien. Ik heb mijn hele leven zuinig. Want ik kon, ik heb jaren wakker gelegen in verband met dit gebouw, dat ik dacht, dat gaan wij nooit kunnen betalen. Dat was boven mijn, ja. Maar, en dan heb ik gedacht, ja, nu gaat de rem ervan af. En ik ga op reis. Ik was al op reis gegaan met 1 kleindochter naar Japan. Die had Japans gestudeerd in het avondonderwijs. En die had het wat moeilijker. Ik dacht, ik ga die een cadeau doen. En het jaar daarna kreeg ik dus dit bericht. En toen dacht ik, ik ga met al die kleinkinderen op reis.
0: Het zijn er 9, dus u hebt heel wat gereisd, denk ik.
1: Ja, het is in groepjes geweest. Met 3 ben ik een dag of 8 in een heel goed hotel in Londen gegaan. En zij hadden alles mogen bepalen, wat we daar deden enzovoort. En met 2 ben ik naar IJsland geweest. Maar ik had geen zin om iedere dag, ik voelde me ook niet altijd even goed, iedere dag een ander hotel te hebben, want dat is dan als je daar wil rondreizen. Dus ik had een cruise gereserveerd, zodat ik mijn slaapkamer...
0: Uw eigen kajuit, altijd bij.
1: En dan ben ik met een andere, die nu ook hier in de zaak is, met Finnen, naar Japan geweest, omdat daar de wereldtentoonstelling was. En ik ben dan ook naar... En Finne heeft binnenhuisarchitectuur gedaan. En ook naar die eilanden gegaan waar Tadao Ando mooie gebouwen gezet heeft.
0: U bent ook minder gaan letten op wat u eet, hè?
1: Ja.
0: Heb ik gelezen.
1: Ja, ik eet dus nu een goede boter en mijn hele leven B-cel. En ik drink champagne zoveel als ik wil. En ik ga toch dood, dus als dat nog een paar dagen scheelt, interesseert me niet. Mm-hmm. Maar ik heb ook geen schrik van de dood. In die zin dat ik 60 jaar hard heb mogen werken. En ja, er zijn zoveel jonge mensen die problemen hebben. Zoveel ouders die hun kinderen moeten missen. Om die reden, zoveel kinderen die hun ouders moeten missen als ze nog klein zijn. Mm-hmm. Enzovoort enzovoort. Dus ik heb niet te klagen. Ik heb het allemaal mooi voor elkaar. En,
0: ja, en u hebt trouwens al veel vroeger, had u al een kist laten ontwerpen door een van uw getalenteerde leerlingen?
1: Ja.
0: Een doodskist.
1: Ik heb altijd alles vooruit gedaan. Dus nu ben ik ook met mijn catalogue raisonné bezig, met een oeuvrecatalogus. Dat wordt gedaan als je iets betekend hebt en door anderen achteraf. Maar ik vertrouw dat niet, ik ga dat zelf doen.
0: Is het een vorm van perfectionisme dat hier speelt?
1: Nee, van volledig te zijn.
0: Ja.
1: Dus ik wil volledig zijn. Ik heb ook altijd alles bijgehouden enzovoort. En dus die kist, ik vond, ik moet een keer een kist hebben, dus voilà.
0: Geeft u dat rust, weten dat u... Dat het klaar staat?
1: Nee, ik word verbrand, want ik heb alles met vuur gedaan, dus ik moet me laten verbranden. Maar in die kist lig ik ook niet. Aan de onderkant is er een schuifje waar wat poeier in kan. Maar die wordt gevuld met scherven, omdat de hele cultuurgeschiedenis is opgebouwd uit scherven. Als we geen keramiek gehad hadden, hadden we niets geweten over vorige culturen. Niets is fout.
0: Een potscherf kan veel vertellen, ja, klopt.
1: En je kunt de ouderdom erop aflezen enzovoort enzovoort. Dus ik ben zeker dat ik blijf leven door scherven. En die scherven, daar wordt die kist mee gevuld.
0: Mm-hmm. En verder weet u ook al wat er zeker mag gezongen worden op uw afscheid. Die Litanei auf das Fest aller Seelen van Schubert.
1: Ja, ik heb als tweede taal Duits, omdat ik daar gestudeerd heb. En Een van de grote problemen, vind ik altijd, voor mij is dat ik eigenlijk, behalve het woordje luif, van al die Engelse songs niks versta. Ik moet altijd van achter kijken of
0: het belangrijkste woord wel, hè.
1: Ja. Maar dat ik in het Duits wel alles versta. En ik heb dan... Ik vond dat een hele mooie melodie. En ik heb meerdere mensen dat horen zingen. Maar hij doet dat wel. Subliem.
0: Ja, we hebben hier bariton Dietrich Fischer Disco. Ja. Met Gerald Moore. Mooi. Am Tage alle Seelen. En laat ons hopen dat u nog vele dagen gegund zijn. Met een glaasje champagne
1: erbij. Ik ben sowieso in extra tijd. Want ik moest eigenlijk al een jaar dood zijn. Ja. Dus,
0: u had het ook aangeduid in uw agenda.
1: Ja. Ik heb dat toen ik het had, zei ik tegen iedereen. Kijk. We gaan niet in een hoekje zitten huilen, we gaan er een fantastisch jaar van maken. En nu dat ik verder leef, word ik gekleed door mijn kleindochter. Ik heb het strikje afgezworen.
0: Ja.
1: Ik heb mijn hele leven met strikjes gewandeld, overal. Zelfs ik had een tractor, dan had ik een werkstrik. Had ik dan. En de mensen in de straat wisten niet wat er gebeurde. Maar nu hoeft dat allemaal niet meer. Dat is ook de reden waarom ik dat boek geschreven heb.
0: Samen met Joke Timmermans, verhalen achter de schermen.
1: Ja, omdat ik wilde... Ik had ook het gevoel dat er veel mensen een verkeerd beeld van mij hadden. En ik geef me daar helemaal in bloot. En of dat allemaal, of ik een goed leven of een slecht leven gehad heb, dat staat er dus allemaal in.
0: Ja.
1: En de belang van de religie... Die veel te groot geweest is.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik heb nog Gregoriaans voor u klaarstaan ook.
1: Goed zo, laten we naar alle zelen luisteren.
0: Dietrich Fischer Disco.

0: Litanei auf das Fest aller Seelen van Franz Schubert met Dietrich Fischer-Dieskau en Gerald Moore. En het is precies die versie. Die zal weer klinken, hopelijk nog in een verre toekomst, als Piet Stokmans het aardse met het eeuwige verwisseld heeft, zoals men dat zegt. Ja, wat doet die muziek met u wanneer u weet dat dit muziek voor uw afscheid zou kunnen zijn?
1: U maakt me rustig, hè?
0: Ja.
1: En dat, ik weet nog wat alle zielen is tegenwoordig. Vraagt je aan de mensen, waarom zit je vrij vandaag? Dat is een vrije dag, maar ze weten niks meer. Hè. Dus ik had vroeger veel titels, Via Dolorosa. Maar ja, die titels, daar kun je niks meer mee doen en daar krijg je niks meer mee. Dus die symboliek, dat vind ik wel jammer. En we hebben weinig in de plaats gekregen. Maar ik vertel in mijn voordrachten altijd dat religie kun je maken, dat is des mensens. Daar ben ik nu eindelijk achter gekomen. En dat is, kunst is geen religie, maar het kan wel kwaliteit aan het leven geven. Mm-hmm. En die religie gaf ook kwaliteit aan het leven. En in veel, veel gevallen is dat nog niet opgevuld binnen mensen.
0: Ja, en het ritmeerde ook wel het leven van de mensen. Want
1: tuurlijk,
0: ze leefden van kerst naar de vaste, naar Pasen, Pinksteren. Ja. We gaan luisteren naar Gregoriaanse muziek. U noemt het zelf muziek die u blij maakt en troost en ontroert. Wat heeft Gregoriaanse muziek dat andere muziek niet heeft?
1: Het zangerig, denk ik. Ik zal daar wel fout in zijn, maar ik vind dat het in de islam hetzelfde is. Mm-hmm. Ik ben ooit op kostschool geweest in Rotselaar. Maar 1 jaar, want dat in Grieks, dat was toch niet alles voor mij. Dat was niks anders. En daar hadden wij zo'n heel dik boek. Elke dag een
0: graduale
1: andere mis.
0: Graduale waarschijnlijk.
1: Een andere, dat weet ik niet meer. Ieder student had zo'n boek op zijn stoel liggen. En er werd 1 keer per week, hadden wij ook muziekstonden om die liederen, vooral voor de zondag dan daarna, te kunnen meezingen. Want dat was, wij waren allemaal in koor.
0: Ja.
1: En dat was ook een school met discipline, maar ik ben daar heel graag geweest. En ik zie af en toe nog eens iemand die zegt, maar zijt jij die Stokmans van toen? En ik heb daar maar 1 jaar gezeten, dus...
0: Een onuitwisbare indruk nagelaten. Ja, u bent echt opgevoed in het katholieke geloof, heel lang door beheerst geworden.
1: Ja.
0: Maar u heeft er zich wel van losgemaakt. U zegt daarnet, u hebt doorgekregen dat religie mensenwerk is.
1: Ja, dat heeft er nog ooit iemand gezegd. Hè. Maar dat is niks nieuws, maar ik die zo... Ja, vrij met dat materiaal omgegaan is, die is toch altijd... Ik heb altijd niet naar de hel willen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft mijn seksualiteit afgeremd enzovoorts. En dat is... Ja, dat heeft mijn hele leven een bepaalde draai gegeven, waar sommigen last van gehad hebben, anderen niet.
0: Mm-hmm.
1: Het is nu eenmaal zo.
0: Ik heb voor u, Veni Creator Spiritus, kom, Schepper Geest... wordt gezongen op momenten dat goddelijke bijstand en inspiratie cruciaal zijn.
1: Ja,
0: ja, inspiratie, komt die makkelijk voor? Ik heb zelf de indruk van wel.
1: Ja, ik moet daar nooit naar zoeken. Hè. Dus dat is allemaal vanzelfsprekend. Er zijn een paar dingen die ik met het verstand doe. Maar dan laat ik het los, zoals dat ik nu dat zwarte werk gemaakt heb. Als je je niet goed voelt, als je tegenslag hebt. Ik dacht bij mijn eigen... Ja. Rauw is zwart.
0: Mm-hmm.
1: En nu heb ik het zwart ontdekt. Er gaat nog mooi werk komen in het zwart nu. Hè? Want ik ben daar blij van geworden, van dat werk. Dat is, je zou het ook een stuk verwerkingsproces kunnen noemen voor mij. Maar zwart en wit, de hele grafische sector is zwart en wit. Dat ik dat nooit... Of praktisch, ik heb wel een paar werken gemaakt, maar praktisch nooit gedaan. Hè? Dat is een ontdekking voor mij, dat ik daar zo uit voor moet worden. Nu, zwarte kleur, een echt zwarte kleur, is dus ook niet zo eenvoudig. En het is een hele dure kleur, dus. Het kost een paar duizend euro per liter zwart.
0: Ah ja?
1: Ja, omdat daar zeldzame, nog altijd mijn Duits, zeldene wil ik zeggen, zeldzame metalen in zitten.
0: Ah, zo.
1: En daarom heb ik dat ook nooit in huis gehad. Okay. Heeft iets wakker gemaakt bij veel mensen en bij mij ook. dat de mensen zelf zeggen, gaat je nu geen blauw meer maken? Mijn dochter zei, natuurlijk blijven wij blauw maken. Kunnen we nu geen blauw meer krijgen? Natuurlijk kun je nog blauw krijgen.
0: Ja, maar op uw vrije artistieke pad ligt nu zwart te wachten. Want dan weten mensen misschien ook niet dat er een verschil is tussen Studio Pieter Stockmans en Piet Stockmans, de kunstenaar.
1: Ja, dat is een heel groot verschil. Omdat ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar. Maar dat heeft me niet tegengehouden om toch een zekere bekendheid te krijgen als industrieel vormgever, doordat ik in een bedrijf gewerkt heb. En zelfs dat ik lesgegeven heb in Eindhoven, terwijl ik hoger kunstonderwijs van het korte type heb gehad en mij dit allemaal zo eigen gemaakt heb dat ik zelf een afdeling opgericht heb hier in Genk. Mm-hmm. Van een vijfjarige opleiding die nu universitair is.
0: Ja.
1: Waardoor de stad Genk ook universitair onderwijs heeft en een dependance heeft van de Universiteit van Leuven. Voor als centrumstad, wat toch niet niks is voor zo'n stad. Dus dat heeft toch wel gevolgen gehad. Dat we daar zo... En ik heb het allemaal heel graag gedaan. Ik heb alleen maar alles heel graag gedaan. Ik heb dat nooit uit idealisme gedaan. Ik vind dat onzin. Als iemand iets gedaan heeft, dan kan hij dat alleen maar goed doen als hij dat graag deed. En dan heeft hij dat voor zichzelf gedaan. Dus ik heb dat allemaal voor mezelf gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb dat niet voor die anderen, maar ik heb daarvan genoten. Van het lesgeven aan jonge mensen. Als je van 18 binnenkrijgt tot 23, dan kun je modelleren, dan kun je daar iets mee doen. Ik zou morgen terug les kunnen geven.
0: Ik zie het. Het enthousiasme is er nog. We gaan naar het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen luisteren met Feni Creator Spiritus.

0: Veni Creator Spiritus met het Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen. Ja, Piet Stokmans, uiteindelijk gaan we terechtkomen bij een componist die u zelf uw lievelingscomponist noemt, Arvo Pärt.
1: Ja.
0: We hadden eventueel zijn De Profundis kunnen draaien, maar ik heb gekozen voor zijn credo, voor piano, gemengd, koor en orkest. Wat is eigenlijk uw credo?
1: Be yourself.
0: Dat is duidelijk.
1: Probeer jezelf te zijn, daar heb je je hele leven voor nodig, maar goed.
0: Ja, ja, uw werk wordt vaak met een doorgedreven eenvoud geassocieerd. Hè. Ik vermoed het uitpuren, ook het servies dat u in samenwerking met topchefs ontwerpt, komt die soberheid expliciet terug ook. Hè.
1: Ja, ik zeg tegen die chefs, pas op, dit is nog geen bord. Dat bord is pas af als dat eten erop ligt. Ik geef u een aantal soorten papier en jij moogt uw gedicht daarop schrijven. En dan is dat pas een bord.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een benadering, want zo'n bord kopen de mensen niet in de winkel. Mensen kopen een bord in de winkel wat al klaar is.
0: Ja.
1: Met wat decoratie op of zo, of kleurtjes enzovoorts. Maar ze vergeten natuurlijk dat die vale snijbonen daar straks opkomen en dat dus niet zo mooi meer gaat zijn.
0: Mm-hmm.
1: Daarom verkopen wij ook heel veel wit.
0: Ja.
1: Waarbij, dat is ook nog zuiver. Dus, hè, dus een wit blad papier is het summum van eenvoud. En van. Daarom heb ik ook een werk gemaakt, Sneeuwwitje. Dat hangt hier erachter. Omdat dat is het summum van maagdelijkheid.
0: Mm-hmm.
1: Die wordt seks geconsumeerd. Wij moesten vroeger 5 jaar wachten voor we mochten trouwen, omdat ik andere kinderen nog moest studeren. En we hadden tot aan de elleboog van onze vriendin gezien. Hè.
0: Andere tijden.
1: Ja.
0: Ooit had ik Jan Hoet in de studio en die wou dit werk graag op zijn begrafenis. Het credo van Arvo Pärt was ook hartstochtelijk aan het snotteren toen hij het hoorde. Hij heeft ooit gezegd dat u de porselein als kunst op de kaart heeft gezet. Hè?
1: Ja, hij heeft in een interview gezegd dat ik in de eerste plaats een goede vakman was, maar dat ik daar soms bovenuit steeg en dat het ook kunst kon zijn. Hij heeft ook gezegd dat een pot kunst kon zijn enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Alsof men daaraan twijfelde, maar ik ben toch nooit te gast geweest in de grote musea. In Nederland wel. Het museum wat het meeste werk van mij gekocht heeft is het Stedelijk Museum. Dus maar hij heeft dan toch gezegd dat ik de keramiek een plaats in de hedendaagse kunst gegeven had.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is voor mij meer dan genoeg. Want ja, of ik kunst gemaakt heb, weet ik niet. Maar Picasso heeft ooit gezegd dat het hij, tenminste was ik me goed herinner, dat als je één kunstwerk maakt, dat je een kunstenaar mag noemen.
0: Kijk, u hebt meer dan één werk gemaakt, dat is wel duidelijk in deze 1200 vierkante meter.
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat er één kunstwerk bij is. Hè? Dus,
0: ja, er zijn veel misverstanden over porselein ook. Hè?
1: Ja, dat is not done. Maar nu zijn er grote kunstenaars die ook eens een keer iets in porselein doen.
0: Ja.
1: En dan bedoel ik niet de borden die beschilderd worden of zo, maar die werkelijk materiaal op zichzelf gaan gebruiken.
0: Ja.
1: Beschilderd bord kan ook kunst zijn.
0: Zo is
1: maar
0: dat.
1: Maar een niet beschilderd bord kan ook kunst zijn.
0: We gaan het laatste deeltje nemen van een credo. Het is eigenlijk een heel bijzonder werk, hè, want daar hebben zo twee muzikale werelden die frontaal met elkaar botsen. Aan de ene kant die 12-toonstechniek die Pärt gebruikt en aan de andere kant die Bach, die prelude van Bach die er helemaal in doorkomt, die horen we nu ook eerst. Het was voor hem ook een bijzonder moment, want die première in 1968 sloeg in als een bom en het werk werd ook officieel verboden door de Sovjet. Omdat het dus ook een openlijke religieuze titel had als credo. Maar het is een prachtig werk. En we horen Hélène Grimaud op piano, het Symfonisch Orkest van de Zweedse Radio, het Zweeds Radiokoor en alles onder leiding van Issa-Pekka Salonen.

0: Credo voor piano, gemengd koor en orkest van Arvo Pärt met Hélène Grimaud, symfonisch orkest en koor van de Zweedse radio, onder leiding van SAPK Salonen. Het is muziek waarmee we hoopten Piet Stokmans te plezieren, vermits dat dit toch echt zijn lievelingscomponist is. Ja, we gaan eindigen, Piet Stokmans, met de vraag wat u iemand cadeau zou doen. Uw antwoord was opvallend: nooit muziek, altijd iets wat u zelf gemaakt hebt.
1: Ja. Ik ben, ik heb altijd in mijn eigen winkel alles gehaald, zal ik maar zeggen. Dus,
0: mm-hmm. Ja, uw hele leven heeft u gemaakt, geprobeerd, mislukt, opnieuw begonnen. Wat houdt u vandaag nog aan het werk?
1: Dat ik het graag doe, hè.
0: Ja.
1: Ik doe het gewoon doodgraag en ik zie mensen hier komen. Ja, hier komen altijd mensen die mij graag zien. Als ze mijn werk graag zien, dan zien ze mij graag. En het is hier geen winkelstraat of zo, dus men moet er speciaal voor komen.
0: Ja.
1: Dus je komt met een ingesteldheid hier binnen, die al heel positief is naar wat ik doe.
0: Ja.
1: En dat is een enorme beloning. Ik hoef me niet af te vragen wat ik met een pensioen moest doen. Mijn dochter heeft het groot gemaakt, maar ik ben met mijn dochter, toen ik pensioengerechtigd werd, dit bedrijf opgezet, 10 mensen aan het werk. Ik mocht zelf geen loon krijgen, want anders verloor je je anciëniteit in het onderwijs. Dus ik heb een 20-tal jaar zonder loon hierin gewerkt. Anders was het overigens er nooit geraakt, want die incubatietijd voor een product, het heeft ons toch tot begin 2000 geduurd voor we iemand over de vloer kregen of iemand contact met ons nam, en dat was aan Educas.
0: Ja.
1: En daar ging iedereen
0: top
1: eten.
0: Topchef.
1: En ja. Toen kwam de rest vanzelf niet. Maar we hebben dat nou moeten leren.
0: Het is toch een motor geweest.
1: Ja, nee? En het internet heeft ons natuurlijk ervoor gezorgd dat wij een pakje naar Hasselt sturen of naar Singapore, is juist hetzelfde tegenwoordig.
0: Goed ingepakt wel, want porselein is breekbaar.
1: Je moet voor Hasselt misschien nog beter ingepakt zijn dan voor Singapore.
0: Ja. Dat u plannen heeft, dat weet ik. Zuid-Korea 2028. Die catalog Résonné, daar zal ook wel flink wat werk aan zijn, denk ik.
1: Ja, daar ben ik al een jaar mee bezig, eigenlijk sinds ik ziek geworden ben. Maar dat schiet niet op, ook omdat ik nog tracht een Engelstalig boek in Engeland uit te geven.
0: Mm-hmm.
1: Dat moet ook nog uitgegeven worden.
0: Dus nog werk genoeg op de plank. Ja. U wordt op 26 oktober 86 alvast gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Ik hoop dat u nog veel mooie jaren gegund zijn. En ik wil van harte danken voor uw gastvrijheid om ons hier in uw prachtig atelier, omringd door uw kunstwerken, te ontvangen. Dank je wel, Piet
1: Iedereen
0: Stokmans.
1: Is hier welkom.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lies Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AP. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Ellen Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Woensdag om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
2: NAVO reageert positief op het Amerikaans-Deense akkoord over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft dan toch economische sancties tegen Rusland goedgekeurd en Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging, kant zich tegen een begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Medi. De NAVO, het Westerse bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Dat akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd, maar Katrien van der Schot, weten we al wat er in dat akkoord staat?
3: Nee, en het hangt af van wie het zegt. President Trump, die maandenlang zei dat hij Groenland gewapenderhand wilde innemen, zegt dat de VS voor altijd de veiligheid van Groenland en de VS kan gaan garanderen. En geen enkele tegenstander van de VS zou op Groenland een basis mogen hebben of investeringen doen. Daarmee heeft hij het over Rusland en China. Die mogen vooral geen toegang krijgen tot de kritieke grondstoffen in de bodem van Groenland. Aan Deense kant reageren ze positief, maar nuchter, zegt Scandinavië.

0: Maar het blijft dus uitkijken naar de details en naar de stemming in het Deense parlement.
1: Dankjewel, Katrien. Poolse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen opnieuw opgestegen wegens een mogelijke bedreiging door Russische aanvallen op Oekraïne. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een schending van het Poolse luchtruim. Eerder deze week waarschuwde premier Tusk het Poolse parlement dat Rusland plannen zou hebben om doelwitten in Polen aan te vallen en daarna te zeggen dat dat per ongeluk gebeurde. Op die manier zou Rusland de reactie van de NAVO-lidstaten willen testen en hen uit elkaar willen spelen. In Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. Die aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden één voor één afgeslagen, zegt de kiescommissie. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang, maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand, want de enige kritische partij mag niet meedoen. De Duitse regering gaat op 1 oktober de accijnzen voor benzine en diesel verlagen met 17 centiem per liter. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor brandstof komen. Net als bij ons staan de brandstofprijzen in Duitsland op een recordhoogte. Bondskanselier Merz is geen voorstander van accijnsverlagingen, maar nu is hij gezwicht, zegt correspondent Jim Balduk.
2: De Duitse regering heeft één keer eerder een tijdelijke belastingverlaging doorgevoerd, maar dat kostte heel veel geld en de effectiviteit was ook maar beperkt, want niet alles werd doorgevoerd naar de consument. En bondskanselier Merz heeft daarom gezegd dat het onmogelijk was om voortdurend maar mensen te subsidiëren, terwijl de prijzen aan de pomp alleen maar verder stegen. Maar bondskanselier Merz staat behoorlijk onder druk. Komende zondag zijn er twee deelstaatsverkiezingen waar zijn partij op flink verlies staat. En mede vanwege dat verwachte verlies staat ook zijn eigen positie onder druk. Dus ook in die context moet je nu zien dat er nu plotseling een plan ligt dat nog niet helemaal is doordacht. Maar wat vooral een signaal moet geven dat de Duitse regering meedenkt met de Duitser die het op dit moment financieel moeilijk heeft.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een wet vol economische sancties tegen Rusland ondertekend. Maar Trump heeft wel het laatste woord in de al dan niet toepassing ervan. Peter de Kroebelen, die wet komt er na een hele tijd discussiëren.
3: Ja, het heeft meer dan een jaar geduurd. Een wet op initiatief van de intussen overleden senator Lindsey Graham, die pro-Oekraïne was. En het sanctiepakket raakt de Russische economie en landen die de Russische oorlogskas pekken. Zo krijgen de 5 grootste importeurs van Russische olie en gas te maken met heffingen van 100%. Dat is onder meer het geval voor Iran en China. Er zijn ook sancties voor Russische politici en militairen en dat moet allemaal druk zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het pakket is wel zodanig bepaald dat Trump zelf, hij alleen, kan beslissen over de uiteindelijke toepassing van de sancties. En dan heb ik het ook over mogelijk andere landen dan Rusland. Trump mag ook zelf beslissen over het percentage van de tarieven. Dus opvallend, hè? De president mag een wet simpelweg overrulen. En Oekraïne kan nu ook Amerikaanse wapens kopen, vooral belangrijk voor de luchtverdediging. En dat zal gebeuren via Europese geldschieters voor een totaalbedrag van bijna 3 miljard euro.
1: Dankjewel, Peter. Het begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Medi om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien is compleet onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACV en Familiehulp, die historisch verbonden zijn aan de partij CD&V. Het is een van de voorstellen die op tafel liggen bij de federale begrotingszoektocht naar 10 miljard euro. Voorzitter Julie Hendricks de Vos vindt het jammer dat de werklozen daarbij opnieuw in het vizier komen.
4: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
1: In de Davis Cup tennis spelen de Belgische mannen op dit moment hun dubbelspel tegen Oostenrijk. Na de enkelspelen gisteren is de stand 1-1. En Glenn Martens, hoe zijn Sander Gillet en Joran Vliegen aan die wedstrijd tegen de Oostenrijkers begonnen?
5: Wel goed, want het gaat zeer gelijk op tegen een goed Oostenrijks dubbelduo. Dat moet erbij zeggen. We zitten in de tiebreak van de openingsset. En daarin hebben de Belgen wel een mini-break te pakken. Ze leiden met 4-2 en staan dus wel dicht bij set. Dus als ze deze ontmoeting winnen, deze wedstrijd winnen, dan komt België dicht bij een plekje op de Davis Cup Finals in Bologna.

0: Ja, later dit jaar, dan is er nog één zege nodig die kan komen van Zizou Berghs. Die is bij afwezigheid van Bloks en Collignon, de Belgische nummer 1 hier in Oostenrijk.
1: Dankjewel, Glenn. Het weer vooral in het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen en in het uiterste zuiden soms vrij zonnig. Maximaal tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. En maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. We begonnen met de reactie van de NAVO op het veiligheidsakkoord van de VS en Denemarken over Groenland. Die reactie is vrij positief, al moet het akkoord nog worden goedgekeurd door het Deense parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Open uw oren, open uw geest voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grazina Bacevic, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Tsjernovin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara. Clara serveert met Jasper Kroonen.
3: Een hele fijne zaterdagmiddag en fijn dat u luistert naar Clara serveert. Nu ja, fijn, dat valt nog een beetje af te wachten, want dit wordt niet het uur voor arachnofoben. Het is herfst, het wordt een beetje grauwer, winderiger en dan kruipen die beestjes stilaan onze huizen binnen, die spinnen. En hun achtpoten die kriepelen vandaag toch ook een beetje aan onze oren. Meteen sorry voor dat beeld. Greet van het Veld, onze samensteller, heeft heel wat tarantellas op het programma gezet. Te beginnen met deze Variazioni sul basso di Tarantella.

Il Pomodoro onder leiding van Antonello Pagliotti. Het was een variatiereeks op die tarantella-bas van de dirigent zelf. En die tarantella die inspireert overal, zowel jazzmannen als klassieke componisten, die gaan er maar wat graag mee aan de slag. Het is dan heel boeiend om te horen hoe er uit zo'nzelfde bron toch heel verschillende dingen kunnen komen. Eerst hoort u de tarantella van Lars Danielsson en zijn ensemble en nadien is er de tarantelle Styrienne van Claude Debussy.

hoorde eerst Leszek Moster en nu net Stephen Osborne. Twee pianisten, twee tarantellas, maar de aard van het beestje die was toch twee keer heel verschillend. En ik noem die tarantella nu al heel de tijd een spinnenlied, maar er is ook een tweede betekenis. Het zou ook genoemd kunnen zijn naar het stadje Taranto in de hak van de Laars van Italië. En dat maakte vroeger deel uit van het koninkrijk Napels, dus laten we daar nu maar eens naartoe gaan met Dionysos Nau en Adriaan Willaert als onze reisgidsen.

begon heel statig, maar het eindigde toch redelijk wild, deze Napolitaanse dans met ensemble L'Amoroso en dirigent Guido Balestracci. En dit zijn de krioelende spinnenvingers van het Aquarelle Guitar Quartet. Vier gitaristen, die hebben in feite ook 8 poten. Allee, nog een paar tarantellas dan maar.

0: demora.
1: Ayuda, ayuda, ayuda. Ik denk dat Marco Beasley ook bang is van spinnen. Hij zong de tarantella prima sicona e terza van Guido Morini. En ook dit is Marco Beasley. Hij houdt ons in Italiaanse sferen, want dit komt van op zijn album Storie di Napoli. Het is Stella Diana en ook dat is werk van Guido Morini.

Tja, we geraken maar niet weg uit Zuid-Italië. En waarom zouden we ook? Het is daar duidelijk de moeite. Dit was muziek van Bartolomeo Montalbano door violist Emanuele Resch Caserta en ensemble Exit. Die komt van op hun nieuwe cd, heel zoet, met allemaal 17e-eeuwse vioolmuziek uit de Laars. Ik heb nog een allerlaatste tarantella nu en dan rol ik een krant op en veeg ik alle spinnen finaal buiten. Dit is het intermezzo en tarantella van Reinhold Glière in handen van contrabassist Wies de Bouvet.

Tomoko Takahashi aan de piano en het was onze landgenoot Wies de Bouvet op contrabas. Tot het nieuws is dit nog muziek van Zelenka, ook hij was namelijk een contrabassist. En nadien geen enkele tarantella meer, dat beloof ik u, maar wel meer muziek van die Jan Dismas Zelenka. Tot zometeen dus.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De NAVO reageert positief op het Amerikaans-Deens akkoord over Groenland. De Amerikaanse president Trump keurt dan toch economische sancties tegen Rusland goed. En Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging, kant zich tegen een begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Medi. De NAVO, het Westerse bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Katrien van der Schoot, wat weten we al over dat akkoord?
1: Wel, dat hangt af van wie het zegt. President Trump, die maandenlang zei dat hij Groenland wilde inlijven, zegt nu dat de VS voor altijd de veiligheid van Groenland en de VS kan gaan garanderen. En geen enkele tegenstander van de VS zou op Groenland een basis mogen hebben of investeringen doen. Daarmee heeft hij het over Rusland en China. Die mogen vooral geen toegang krijgen tot de kritieke grondstoffen in de bodem van Groenland. Aan Deense kant reageren ze voorzichtig positief, zegt Scandinavië-correspondent Aart de Zitter.
2: De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
1: Ja, de NAVO daar zit daartussenin, want voor het bondgenootschap is de veiligheid in het Noordpoolgebied cruciaal. Beter een akkoord met Trump dan geen akkoord, maar het blijft dus uitkijken naar de details van het akkoord en naar de stemming in het Deense parlement.
0: Dankjewel, Katrien. In Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden één voor één afgesloten.

0: Maar Trump heeft wel het laatste woord in de al dan niet toepassing van de sancties. Peter de Kroebele, aan die wet is wel een heel lange discussie vooraf gegaan.
1: Ja, het heeft meer dan een jaar geduurd. De wet kwam er op initiatief van de intussen overleden senator Lindsey Graham, die pro-Oekraïne was. En het sanctiepakket is gericht op de Russische economie en op landen die de Russische oorlogskas pekken. En zo krijgen de 5 grootste importeurs van Russische olie en gas te maken met heffingen van 100%. Dat is onder meer het geval voor Iran en China. Er zijn ook sancties voor Russische politici en militairen en dat moet allemaal druk zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het pakket is wel zodanig bepaald dat Trump zelf, hij alleen, kan beslissen over de toepassing van de sancties. Hij kan ook andere landen dan Rusland viseren. En Trump mag ook zelf beslissen over de hoogte van de tarieven. Dus opvallend, hè, de president mag en kan een wet overroelen. Nog dit, Oekraïne kan nu ook Amerikaanse wapens kopen. Vooral belangrijk voor de luchtverdediging via Europese geldschieters is dat voor een totaalbedrag van bijna 3 miljard euro. En volgens het Kremlin zal de wet de weg naar vrede in Oekraïne alleen maar moeilijker maken.
0: Dankjewel, Peter. Het begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Sami Mehdi om alleen een indexsprong te voorzien voor werklozen is compleet onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACV en Familiehulp, die historisch verbonden zijn aan de partij CD&V. Het is een van de voorstellen die op tafel liggen tijdens de federale begrotingszoektocht naar 10 miljard euro. Voorzitter Julie Hendricks de Vos vindt het jammer dat de werklozen daarbij opnieuw in het vizier komen.
2: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
0: Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n interfederaal agentschap moet leiden tot een betere aanpak. In zo'n interfederale klimaatcel zouden vertegenwoordigers van elk beleidsniveau moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Bij de controle op de luchtkwaliteit heeft iets gelijkaardigs als een nut bewezen, zegt groenvoorzitter Aymen Hors.
3: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardigs, een interfederale cel luchtkwaliteit, om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden, dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
0: In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden in die discipline. En dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel krijgt pas vanmiddag voor het eerst het parcours te zien. Hij mag er maar eventjes op trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
4: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we één tijdslot hadden en voor de rest kon ik het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel eraan, dat voor iedereen hetzelfde is.
0: En in de Davis Cup tennis hebben de Belgische mannen Sander Gillet en Joran Vliege zo net hun dubbelwedstrijd tegen Oostenrijk verloren. Daardoor staan de Belgen nu 2-1 achter. Glenn Martens, was het een nipte nederlaag?
5: Ja, dat kan je wel zeggen, want ze verloren met 7-6, 7-5. Hadden een 4-2 voorsprong in de tiebreak van de eerste set. Konden die niet over de streep trekken. En dan ging die tweede set ook opnieuw gelijk op. En de Belgen hadden hun breekkansen niet kunnen benutten. Dat deden de Oostenrijkers op het einde van die set wel. En daarnet hebben ze dus ook die wedstrijd uitgeserveerd. Dat betekent een 2-1 achterstand. En dus moet België zometeen zijn 2 enkelwedstrijden winnen als het zich wil plaatsen voor de finals later dit jaar in Bologna.
0: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen maxima tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs.

0: is vrij zonnig en tot 20 graden. De reactie van de NAVO op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Daarmee begonnen we dit bulletin. De reactie is positief, al moet het Deense parlement het akkoord nog goedkeuren. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Jasper Kroonen.
2: Een hele fijne zaterdagmiddag. Voor het nieuws gingen we eruit met het Allegro uit een sonate voor twee hobo's van Zelenka. Die kwam van op het nieuwe album van Ángel Luis Sánchez Moreno en Ramón Ortega Cuero. Dat zijn twee fantastische hoboïsten die kennen elkaar van bij het Symfonieorkester des Bayerische Rundfunk. Ze namen 6 van die sonates van Zelenka op voor twee hobo's. Dit is nummer 1. Die krijgt u helemaal van mij.

Marc Trenel op fagot, liever Wies de Bouvet op contrabas, Alfonso Sebastian Allegri op clavecimbal. Maar toch vooral ode aan die twee hoboïsten, Ángel Luis Sánchez Moreno en Ramón Ortega Quero, in muziek van Jan Dismas Zelenka. Tijd nu voor wat vrolijke Mozart, want dit is het Allegro Vivace uit het 19e pianoconcerto door Richard Good en het Orpheus Chamber Orchestra.

Het openingsdeel luidt Mozarts 19e pianoconcerto. En ik heb nog wat meer muziek van Mozart voor u klaarstaan uit Le Nozze di Figaro, de aria van Cherubino, die door de liefde niet meer weet waar zijn hoofd staat. Eerst hoort u het origineel door Anne-Sophie von Otter en het orkest van de Met. En nadien gaat het Markus Schinkel trio met de melodie aan de slag. En dan lijkt Wolfgang wel in de leer geweest bij Django.

Classic Meets Gypsy, zo heet het album van pianist Marco Schinkel en zijn trio. Ja, die belofte in die albumtitel, die hebben ze zeker weten in te lossen. Maar Classic Meets Gypsy, dat is helemaal geen eenrichtingsverkeer. Joseph Haydn die liet zich bijvoorbeeld inspireren door de Hongaarse volksmuziek voor zijn 39e pianotrio met het Rondo alla Zingaresei.

Het Trent Lynn trio speelde het zogenaamde Zigeuner trio van Joseph Haydn. Zometeen heeft Lennart Jolijn een nieuwe keuze van Clara klaarstaan, dus is het tijd om die van deze week finaal uit te zwaaien. Ja, jammer. Nog één suite heb ik van op die cd met sonates en suites van Johann Michael Nicolai. En het is die in Reeklijn. De uitvoerders die kent u misschien ondertussen al wel, maar nog één keer zijn dit François Joubert Caillet en Sarah van Oudenhoven met Johan Moulin en La Charonne.

Muziek van Johann Michael Nicolai, vakkundig opgegraven door Ensemble Lacheron, van en met gambist François Joubert Caillet. Het was deze week onze keuze van Clara. Maar zometeen na het nieuws heeft Lennart Jolijn er een nieuwe voor u meegebracht. Tot dan is dit nog een sonate voor traverso en clavecymbal van Michel Blavet. Nog een heel fijne zaterdag en ik ben er morgen al opnieuw bij Clara serveert. Heel graag. Tot dan.

0: Nieuws met Dominique Viers. Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief en Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. De Amerikaanse president Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert, maar Trump heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei, want eerst wou hij Groenland gewoon inlijven.
1: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, hè, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dat dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
0: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie. Dat schrijft NOS. De betogers staken ook vuurwerk af tegen de politie. De meeste betogers zijn in het zwart gekleed. Een aantal van hen is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeert een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is daardoor afgesloten in de richting van de Duitse grens. Het auto verkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het voor ons land uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen gaan morgen eerder van start en rijden op hetzelfde parcours dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
2: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijd rijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
0: In de Davis Cup tennis neemt Zizou Berghs het op dit moment op tegen de
2: voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
0: In de Davis Cup tennis neemt Zizou Berghs het op dit moment op tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verlies van

0: Oostenrijk. En vooral twee breekansen voor de Oostenrijker eet je nu wel weggespeeld door Sizu Bers, die zelf enkele breekansen had in het openingsspelletje. 4 om precies te zijn. Maar en dan had Rodionov uitstekende opslagen in huis. Kon hij zijn opslag behouden. En zo gaat het dus gelijk op. Maar nu dus wel opletten in set 1 voor Sizu Bers. Want hij kijkt tegen een breekpunt achterstand aan.
1: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen, maxima tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtend grijs, vrij zonnig en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be. Blijf verwonderd.
2: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: De keuze van Clara. Met Lienaert Jolijn.
3: Een heel goede middag. Sommige grote pianisten zijn gewoon niet weg te slaan van het podium en de opnamestudio, ook al zijn ze ver boven de pensioenleeftijd. Neem nu Maria João Pires. Zij mag dan wel nu meer bezig zijn met spiritualiteit en tuinieren, maar tot nog geen 1 jaar terug gaf ze nog overal concerten, zoals 80. Marta Argerich, zij is 85 en blijft rondtoeren net zoals 60 jaar terug. Geen stoppen aan die vrouw. En dan heb je ook nog Mitsuko Uchida. Zij heeft nog maar net een opname gemaakt met de 3 laatste pianosonates van Beethoven.

De eerste twee delen uit de dertigste pianosonate van Ludwig van Beethoven. Hier door de Japanse Mitsuko Uchida. Uchida, het is een naam die al decennia lang meedraait. Ze kreeg een 10e prijs bij ons op de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Dat was in 1968. En het jaar nadien won ze de internationale Beethoven-wedstrijd in Wenen. Ondertussen is ze er 77 al. En het is de tweede keer dat ze Beethovens laatste drie pianosonates opneemt. Exact 20 jaar na haar eerste opname van die sonates. Interessant om die evolutie te zien, zo zegt ze zelf. Maar het zal misschien wel de laatste keer zijn dat ik ze opneem. Dat album van haar was onze keuze van Clara van twee weken geleden. En vandaag is er natuurlijk opnieuw één uitverkoren album. En dat komt Mark zo meteen prijsgeven. Maar dat is voor straks, dus iets na 4 uur. Opera hoeft niet altijd groots te klinken, zo dacht Mauro Giuliano.

Già, presso al termine, de laatste van 7 mini-opera-aria's van Mauro Giuliani uit zijn Sei Cavatine. Een heel intieme bezetting hier, dat hoorde u, zang en gitaar. Dat waren sopraan Giulia Semenzato en Yadran Dankem op barokgitaar. Het duo nam repertoire uit het bel canto en de vroege romantiek om te timmeren aan hun nieuw album Corde di Luna. Philip Glass wordt in januari al 90 jaar en daar wou celliste Camille Thomas iets mee doen. Gisteren in Music Matters sprak ze er al over met Olaf. Samen met het Brussels Philharmonic en dirigent Oscar Jokkel nam ze Glass zijn zelden gespeelde celloconcertos op. En ook deze muziek die hij schreef voor de film Nakoya Katsi van 2002.

Prachtig hoe die sopraansax hier dat hele ensemble stuurt. El Sur, een compositie van twee van de mannen die hier meespeelden. Gitarist Marcello Peggin en Enzo Favata op sopraansax. Ze werden verder nog versterkt door Daniele Di Bonaventura op bandoneon, Salvatore Maltana op contrabas en UT Gandhi op de drums. En samen, alle vijf, vormen ze het Quintetto Atlantico. En die hebben dus ook net een album uit. Het heet Ritornare, het teruggaan naar de kern van alles, een meeting point van jazz, improvisatie en klanken van het zuiden. De COVID-pandemie deed veel mensen nadenken over tijd en ruimte. De eerste Ierse componist, Donagha Dennehy, was toen net bezig aan het tweede deel van een vioolconcerto. En ja, het is een moment van verstilling geworden, een golvend dialoog tussen viool en orkest om de dagdagelijkse omstandigheden van die heel bizarre periode te overstijgen.

heerlijk toch, die viool die surft op een klankengolf van strijkers. Tranquil and Spacious, het is het tweede deel uit het vioolconcerto van Danaha Dennehy. Hij schreef het in 2020 voor de vioolvirtuoos van vandaag, Augustin Hadelich. Hier in de opname was het Steven Waarts met de National Symphony of Orchestra of Ireland onder leiding van dirigent Ryan McAdams. Het album is een soort tweeluik geworden met aan de ene kant dit vioolconcerto dus en aan de andere kant het pianoconcerto, allebei van de Ierse componist Danaha Dennehy. Arnold Schönberg, hij schreef een hele reeks goerenlieden. Die vertellen het verhaal van de Deense koning Valdemar en zijn maîtresse Tove. En voor de uitvoering van die lieder schakelde Schönberg de hulp in van een enorm orkest, meerdere koren zelfs en solisten. Maar Alban Berg maakte het later iets laagdrempeliger en zorgde voor enkele arrangementen van deze muziek voor pianosolo.

0: Tristan en Isolde, de opera van Wagner, sloeg in als een meteoor in 1865. En dat was het vertrekpunt voor pianiste Juliette Journeau voor haar nieuw album Tristan Generation. Allemaal postromantische opera en orkestmuziek uit Duitsland. Vanaf dus de opera van Tristan en Isolde, die ze dus allemaal bewerkte voor piano. Hier hoort u haar in een prelude uit de Gure-lieden van Schönberg in een bewerking van Alban Berg.
1: De keuze van Clara.

Je hebt toch echt meteen zin om naar Argentinië te vertrekken als je dit hoort. Ze kreeg er echt kippenvel van hier. De Argentijnse mezzosopraan Daniela Mack. Ze voelde zich hier als een vis in het water. Samen met het Juan Pablo Joffre Quintet in Yo Soy María. Een klein deeltje uit de opera Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. Ook misschien wel eens een leuk idee, denk ik, voor onze cultuurhuizen om deze opera op de affiche te zetten. Ik heb wel eens zitten googlen trouwens en het komt volgend jaar in maart naar de opera van Rijssel. Dus niet zo onoverbrugbaar, zou ik zeggen. Dan iets minder makkelijk overbrugbaar is deze muziek voor de solist hier. Stel je voor, je zit achter je cello zonder enige partituur, een heel orkest achter jou, voor een opname van een van de meest bekende celloconcerto's uit de geschiedenis, die van Edward Elgar.

Wat een prachtig timbre van deze cello. Het is bijna 300 jaar oud, gebouwd door Gennaro Galliano. En het behoorde vroeger toe aan Sir John Barbirolli, een dirigent van vorige eeuwen, die ook fan was van muziek van Sir Edward Elgar. En die twee sirs komen samen ook met die cello op het nieuwe album Sir van Astrid Cyranossian. Zij mocht op dit legendarisch instrument spelen voor deze opname van het celloconcerto van Elgar, samen met het London Symphony Orchestra hier en dirigent François-Xavier Roth. We maken het wat lichter nu met dwarsfluitiste Anna Besson en enkele muzikanten van het ensemble A Nocte Temporis. Zij werkte onlangs rond muziek van Mozart.

Op het nieuwe album van dwarsfluitiste Anna Besson ligt de hoofdfocus op de fluitkwartetten van Mozart, want die speelde ze tijdens haar allereerste concert als prille puber van 15. Maar ook dit arrangement van Mozarts negende pianosonate, die kon er ook nog wel bij. We hoorden er het eerste deel uit. En Anna Besson trok ervoor de studio in samen met violist Louis Créac, Manuela Bouche op altviool en Ronan Kernoa op cello. Allemaal muzikanten van het A Nocte Temporis Ensemble. De Amerikaanse jazzzangeres Cecil McLaurin-Salvant is met een nieuw project aan het rondtoeren en die brengt ze binnenkort bij ons ook.

0: Een vrouw weerstaat elke verleiding tot ze een gevaarlijke man tegenkomt bij wie al haar principes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daarover gaat deze Barbara Song, een lied uit de opera van Kurt Weill van 1928, hier met de jazzzangeres Cecil McLaurin-Selvant en het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley. Het staat op haar nieuw album With Every Breath I Take. Allemaal ballads die elk afzonderlijk een specifiek personage zijn binnen één grote dramatische suite. En in dat verhaal kan u trouwens zelf meegezogen worden live op 19 november in Bozar. Dan staat ze er met dit repertoire geflankeerd door het Belgian National Orchestra en dirigent Bastien Stiel. Ik heb mijn ticketje al, dus afspraak daar misschien.
1: Clara. Blijf verwonderd.

De feesten, het bruisende buurtleven en de rijke geschiedenis van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Houston. Jalen Baker neemt ons terug mee naar zijn kindertijd op zijn nieuw album Repaved. En Repaved, ja, de titel zegt het zelf. Het is tegelijk ook een aanklacht op de gentrificatie die zich veel te vaak niks aantrekt van de lokale geschiedenis. Van op dat album, deze City on the Water, met Jalen Baker dus zelf op vibrafoon, zijn quintet en ook nog een strijkkwartet dat hij vroeg mee te spelen. Van bepaalde muziek kan je eigenlijk nooit genoeg opnames maken. Dat heeft pianist Francesco Piemontesi goed begrepen. Op zijn nieuw album staat onder andere het tweede intermezzo uit de zes pianostukken opus 118 van Brahms. Een melodie die je direct meevoert en die nog lang in je hoofd blijft nazinderen.

paix, l'amour, любовь, محبات.

speelse, verleidelijke stem hier van sopraan Aygül Ahmetçina in Oh, Tell Me the Truth About Love. De eerste van 4 cabaret songs van Benjamin Britten. Het is slechts een klein mozaïekstukje van het album over de verschillende facetten van een vrouw. Een vrouw die blijft evolueren door de tijd. En in dit geval heel autobiografisch. Dit album Mujer Fatal van de sopraan Aygül Ahmetçina en pianist Antonio Papano. Het is bijna 4 uur. Na het nieuws maken we onze nieuwe keuze van Clara bekend. Maar tot dan nog vuurwerk op harp met Lise van der Smissen in La Danse des Sylphes van Félix

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.

0: geleerde in Yves met Dominique Viers. Voormalig Russisch president Dmitri Medvedev zegt dat Europa alleen de taal van het geweld verstaat. Hij zegt dat in een post op de berichten-app Telegram over de overname door de Russische staat van enkele Europese bedrijven die nog actief zijn in Rusland. Het gaat onder meer over winkelketen Auchan en voedingsbedrijf Nestlé. Frankrijk had tegen die overname geprotesteerd. Medvedev had het ook over Europese bastaarden die een directe oorlog tegen Rusland voeren door diens vijand te steunen en vervolgens zeggen dat je niet mag raken aan Nestlé en Auchan die hen belangrijke inkomsten opleveren. Medvedev voegde eraan toe dat de Verenigde Staten op dezelfde manier moeten worden aangepakt nu de Amerikaanse president Trump de nieuwe sanctiewet heeft ondertekend. In Den Haag, in Nederland, is een betoging van een extreemrechtse organisatie in de rellen uitgemond. Enkele honderden mensen waren samengekomen om een mars te houden, maar die werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-collega Mark Robin Visser.
1: Enkele honderden demonstranten verzamelden zich hier bij een podium. Daar werd onder meer gesproken over de boerenstand, maar ook over AZC's. En sommige mensen hebben ook t-shirts aan waarop remigratie staat. Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
0: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Enkele van hen zijn opgepakt. In de Davis Cup tennis heeft België verloren van Oostenrijk. Sisu Bergs kon zijn enkel wedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, Bergs was niet opgewassen tegen de Oostenrijker.
2: Nee, Sisu Bergs wist dat hij na de eerdere nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen zich geen misstap kon veroorloven, maar op de belangrijkste momenten speelde hij nooit zijn beste tennis en tegen Rodionov nummer 142 van de wereld lagen er wel tegen de kansen, zeker in set 1, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Integendeel, Rodionov won set 2 met 6-3 en zo gaat Oostenrijk door naar die finale week in Bologna. België moest het in Oostenrijk wel op nemen zonder sterkhouders Rafael Collignon en Alexander Bloks.
0: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee, elders opklaringen en maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd.
4: Open uw oren, open uw geest. Voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grazina Bacevic, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Tsjernovin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021. Open uw oren, open uw geest. Voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grazina Bacevic, Benjamin Britten.

0: Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: De keuze van Clara. Met Lienaert Jolijn.

In te domine speravi van Josquin Després. Het is muziek van op het nieuwe album Folias y Glossas van het concerto Scirocco onder leiding van Giulia Giannini. En het is zover tijd om onze nieuwe keuze van Clara bekend te maken.

0: Het Dictis Dominus uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Het staat op een nieuw album van dirigent Lambert Colson en het In Alto Ensemble. Dag Mark.
1: Dag Lena's, goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent komen zitten. Jij hebt deze week voor dit album gekozen als de nieuwe keuze van Clara. Ja, waarom?
1: Ja, de Maria Vespers van Monteverdi is natuurlijk een absoluut meesterwerk. Het begin van de 17e eeuw. Monteverdi op zijn best vind ik nog altijd een van de grote religieuze meesterwerken uit de geschiedenis. En een ensemble van bij ons, hè, in Alto. Lambert Colson is een landgenoot. Dus altijd fijn om eens hem ook zijn keuze te horen brengen. Want het zijn keuzes maken. Het is een keuze van Clara, maar het is ook een keuze van Colson. Want hij heeft ook veel keuzes moeten maken, omdat die Maria Vespers van Monteverdi, daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is ook muziek die honderden jaren nauwelijks is uitgevoerd en dan eigenlijk begin vorige eeuw terug is opgepikt. Zeker door die hele beweging van de oude muziek, hè, naar het instrumentarium. In alto, het ensemble van Colson, is ook een oude muziek ensemble dat gespecialiseerd is in blazers uit die periode. En dus Lambert Colson heeft voor deze opname van de Maria Vespers is eigenlijk teruggegaan naar de bron van Monteverdi. We weten behoorlijk wat rond die bron van Monteverdi, rond die muziek van hem. Hoewel er ook altijd nog veel discussie bestaat, want we moeten natuurlijk ver teruggaan in de tijd. We zitten in 1610, niet alles is heel helder, is heel duidelijk. We weten ook niet precies hoe dat toen in die tijd geklonken heeft. We hebben natuurlijk wel de muziek, maar hoe het uitgevoerd is, er zullen ook keuzes gemaakt zijn, zonder enige twijfel. En ik denk dat Colson ook die keuzes maakt.
0: Mm-hmm. Ja, het is inderdaad 250 jaar lang bijna niet gespeeld geweest, nu pas opnieuw. Maar ja, in die periode kunnen we zeggen dat er toch heel veel componisten waren die vrijheid gaven aan de uitvoerders, hè, qua instrumentarium, bezetting, instrumenten, ook de manier van spelen. Er was wel ruimte voor improvisatie. Nu blijkbaar, en daar is dus Lambert Colson op gestoten, is dat Claudio Monteverdi toch iets rigider was voor die Maria Vespers.
1: Ja, helderder zou je kunnen zeggen, wat de uitvoering betreft van die Maria Vespers. Monteverdi schrijft heel veel op en dat is inderdaad redelijk uitzonderlijk, ook voor hem, maar zeker ook voor zijn tijdgenoten als het ging om het uitvoeren van religieuze muziek. Waarom? Omdat het vaak moest aangepast zijn aan de ruimte waarin het werd uitgevoerd. Dus lieten componisten ook vaak de vrijheid, ja, pas je wat aan de ruimte bij de uitvoering. Dus ja, het is door Monteverdi heel duidelijk genoteerd hier. Ook over instrumentarium. Maar de manier van uitvoeren blijft toch ook wel voor een groot deel in handen van de dirigent, van iemand die zo'n ensemble leidt, om keuzes te maken. En Colson is daar heel helder in. Hij zegt, ik volg zoveel mogelijk Monteverdi zelf, wat hij opgeschreven heeft. Ik zou niet weten waarom ik dat niet moet doen. En dan krijg je inderdaad een groot contrast waarin dit werk uitblinkt tussen aan de ene kant jubelende momenten, waarbij je werkelijk van je stoel geblazen wordt bijna door de vreugde, de jubel van de muziek, het samengaan van die blazers en de stemmen samen. En dan zijn er van die intieme momenten waarbij Monteverdi eigenlijk bijna naar de stilte gaat. En dat is de grote kracht van dit werk, hè. Dus het contrast tussen de twee en dat samengebracht maakt dat je van de ene verrassing in de andere valt bij die Maria Vespers van Monteverdi. Het is bijna 2 uur lang muziek aan 1 stuk. Maar het is van een diepgang ook, Lenaert. Het is niet alleen interessant muzikaal of muziekwetenschappelijk. Ja. Maar je dus nog altijd als luisteraar 400 jaar later gewoon denkt van, hoe is het mogelijk dat iemand 400 jaar geleden met deze middelen zo creatief kon zijn en ons vandaag blijft verbazen. Het is van een, ik ga niet overdrijven, van een bijna moderniteit die je niet voor mogelijk acht.
0: Dat is heel interessant wat je zegt. Dus 2 uur lang muziek, hè, er bestaan vraagtekens rond. Heeft Monteverdi dit nu gezien als 1 groot lang werk of net verschillende kortere stukken? Lambert Colson zag het dus op het geheel van 2 uur muziek. Ja. Maakt het ook net dat zo krachtig?
1: Ik denk het wel. Dat maakt ook dat je als uitvoerder dat gaat beschouwen als 1 geheel. Niet als 13 stukken met op het einde dan nog een prachtig magnificat. Colson is ervan overtuigd, dit is bijna liturgische muziek die je 2 uur lang kan uitvoeren, die hoort samen. En hij zegt, dit is gewoon muziek die gecomponeerd is voor het grote feest van Maria ten Hemelopneming, 15 augustus. Dus het is 1 groot liturgisch werk eigenlijk. Je moet het niet zitten in stukken kappen, het is 1 groot geheel. En ik denk dat dat inderdaad, wat je zegt, de sterkte is van dit werk. zoals een passie van Bach. Alles hoort samen. En ik denk dat Monteverdi hier echt wel gegaan is om voor een totaalervaring, dat mensen eigenlijk 2 uur lang gewoon onder de indruk zijn van wat je muzikaal kan doen en hoe je met weinig woorden, want dit is geen boek dat op muziek gezet is, dit zijn, als je het allemaal samen ziet, bijzonder weinig woorden. Maar hoe je met weinig woorden ongelooflijk veel muziek kan maken en heel veel indruk kan maken op mensen. Mm. En laat de mensen niet verkeerd begrijpen dat dit spektakelmuziek is. Dit is geen spektakelmuziek. Als je het zo hoort, ga je voorbij aan de essentie. Dit is gewoon muziek bedoeld om, ja, hoe zou ik zeggen, om naar binnen te gaan. Omdat het net muziek is die op geen enkel moment puur spektakel is. En eigenlijk ja, naar de bron teruggaat. Niet alleen naar de bron van Monteverdi, denk ik.
0: Mm-hmm. Oké, okay. Dus ja, de totaalervaring, 2 uur muziek. Daar krijgen we vandaag niet de kans toe, natuurlijk. Daar gaan onze luisteraars voor het album moeten kopen, denk ik. Maar we gaan nu toch nog wel afsluiten met een klein stuk nog uit die Maria Vespers, de Sancta Maria, dus uit de Vespers van Claudio Monteverdi. Mark, heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Met plezier.

Sancta Maria. Een van de 13 Maria Vespers van Claudio Monteverdi. En zoals Mark daarnet al zei, geen spektakelmuziek, maar het is gewoon een heerlijke ervaring om die muziek te laten binnenkomen, al die Vespers na elkaar te horen als één groot werk. En zeker dan in deze opname met het In Alto Ensemble en dirigent Lambert Colson. Het is onze nieuwe keuze van Clara. We zitten nu al een tijdje in Italië, voor de avonturiers onder ons nu nog iets meer oostwaarts, naar Bangkok.

Die typische sound van Azië met de guzheng, een snaarinstrument. Chang Ying speelde er hier op en samen met trompetist Niels-Petter Molvær heeft hij net een nieuw album uit. Het heet Be Quiet en het is een muzikale wereldreis geworden, want elke track op dat album draagt de naam van een stad waar ze ook telkens de muziek opgenomen hebben. Hier zaten we in Thailand met de track Bangkok. Morgen is het autoloze zondag in Brussel. Dat is traditioneel een kleurrijke dag met heel veel blije gezichten. Op skateboards, rollerblades, fiets, step, enfin, noem maar op. Alles behalve een verbrandingsmotor. En dit ensemble geeft ervoor de gelegenheid nog meer kleur aan.

zou een orkest eruit zien als het vandaag in Brussel werd uitgevonden? Daarover boog het ensemble Sound of Brussels Orchestra zich. En ja, het antwoord op die vraag is ergens een beetje evident. Eén en al diversiteit, dat zeker. En het zijn niet de auto's die we gaan horen in de hoofdstad, maar hen. Want morgen, op de autoloze zondag, staan ze in de Ancienne Belgique, de AB, de fameuze concertzaal in hartje Brussel. Dat is om 5:00. Het hele concert is gratis. U hoeft ook helemaal niks te reserveren, dus geen stress. We hoorden ze hier alles in Communal Rivers. Ontzilting, zout uit water halen, is een zeer energieintensief en technisch complex proces. Maar deze muzikanten doen het klinken alsof het helemaal niks is.

Ja, toch wel speciaal om geen percussie hierbij te hebben. Maakt het ineens allemaal wat losser. Deze Salt Catchers met Andy Shepherd op sopraansax, Rita Marcotulli aan de piano en Michel Benita op contrabas. De drie muzikanten kennen elkaar al heel lang, maar hadden eigenlijk nog nooit samen een album gemaakt, opgenomen. Dat is dus bij deze gebeurd. We hoorden ze dus in Salt Catchers, de albumtrack van hun gelijknamig album. Accordeonist van bij ons Gwen Kresens is ook net naar buiten gekomen met een nieuw album bij het platenlabel Verlies Belgian Waffle. Het is echt om je vingers bij af te likken.

Ja, er zit echt wel van alles in deze Betsubara. Een concerto voor accordeon en strijkorkest. Het is een nieuwe creatie van accordeonist Gwen Kresens. En hij grijpt hier vooral terug naar de pianoconcerto's. U zou het misschien niet zeggen, maar van Bach. En wat de naam van dit concerto betreft, Betsubara, het is Japans en wil zeggen tweede maag. En u herkent het misschien wel, dat is die maag die je na een volle maaltijd zegt, zeg... Daar kan u toch wel nog eens een lekker dessertje bij, zeker. Wel, Kresens vindt ook dat Bachs muziek, net zoals een tweede maag, altijd opnieuw die goesting geeft om te spelen en er rond te werken. We hoorden de laatste twee delen uit dat concerto, Lunch en Dinner, heel toepasselijk. Gwen Kresens zelf op accordeon hier, samen met het Boho Strings Ensemble, onder leiding van David Ramal. En nu we helemaal verzadigd zijn, ga lekker achterover zitten en geniet van waarschijnlijk een van de mooiste melodieën ooit geschreven.

Drie delen uit de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven. Van bij de première in 1813 was het echt een schot in de roos, deze muziek. Vooral dan dat tweede deel, het Allegretto, wat we daarnet ook hoorden. En zelfs Beethoven, perfectionist zoals hij is, iemand die heel, heel moeilijk tevreden was, zeker als het ging over zijn eigen muziek. Hij noemde het zelf een van zijn beste muziekwerken ooit geschreven. Dat zegt dus eigenlijk ook al heel veel. Ook Richard Wagner noemde de symfonie de apotheose van de dans. En deze dans werd ons hier aangeboden door het Münchener Kammerorchester onder leiding van dirigent Enrico Onofri. Zij namen het onlangs op, samen ook nog met Beethovens vijfde en zesde symfonie. En als je pianist Daniel Trifonov eens van een andere kant wil zien en horen vooral, moet je zeker eens naar zijn nieuw album luisteren.

Pianist Daniel Trifonov in deze heerlijke Zuiderse El Vals de Santo Domingo van Rafael Bulumba Landestoy. Trifonov werkte eerder al samen met het platenlabel Deutsche Grammophon aan een album met Noord-Amerikaanse muziek. Dit is nu de sequel met Latijns-Amerikaanse en Caribische muziek, Tate Sur. En we blijven in de Caraïben met de muziek nu van de Cubaan Paquito de Rivera. Die neemt ons mee op een wel heel bijzondere reis.

Dit was nu eens reizen. 20 minuten lang voelden we de warmte en zagen ook de prachtige kustlijn van Cuba in The Journey. Een concert voor cello, klarinet, erhoe en orkest van de Cubaan Paquito de Rivera. Hij zelf hier op klarinet, Rolando Fernandez op cello, Andy Lin op die erhoe en The Impossible Orchestra onder leiding van Alondra de la Parra. En wat beter voor vandaag dan deze nieuwe van gitarist Jacob Brew, Saturday.

Een hele bende topmuzikanten samen hier met onder andere gitarist Jacob Broe. Van hem was deze Saturday. En daarmee is het bijna weer 6 uur. Hopelijk heeft u een paar namen van albums of artiesten opgeschreven. In elk geval bedankt voor uw mooie reacties. Ik ga nu naar huis wat uitrusten na 4 uur uitzending en een rustige, autoloze zondag tegemoet. Maak er zelf nog een heel mooi weekend van.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump voert zijn dreigement uit en weert bepaalde media uit het Witte Huis. In Namen zijn de Waalse feesten gestart met bijzondere aandacht voor Vlaanderen. En in Duitsland is het Oktoberfest begonnen. De nieuwszenders CNN, Politico en MS Now zeggen dat hun journalisten vanmorgen niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. De Amerikaanse president Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren in het Witte Huis. Vanuit de Verenigde Staten, Thomas de Graven.
2: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service, die daar de ingang bewaakt. Daarmee wordt dus de daad bij het woord gevoegd, na die aankondiging van president Trump gisteren. Die zei dat hij de berichtgeving van die nieuwszenders en Politico beu was, omdat die volgens hem te eenzijdig negatief bericht geven. Beide nieuwszenders hebben al gereageerd. Ze zeggen dat ze achter hun reporters blijven staan, dat ze de macht zullen blijven ter verantwoording roepen met hun verslaggeving. En ze bereiden ook juridische stappen voor wegens inbreuken op het grondwettelijk recht op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
1: Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief. En Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. President Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert. Maar hij heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei. Want eerst wou Trump Groenland gewoon inlijven.
3: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, hè, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
1: In Namen verzamelen dit weekend al voor de 103e keer duizenden mensen voor de Fête de Wallonie. Een vijfdaags festival om de Waalse geschiedenis en identiteit te vieren. Dat gebeurt met muziek, festiviteiten en veel folklore. Jaarlijks is er ook één regio de centrale gast. Dit jaar is dat voor het eerst Vlaanderen. En ook de koning kwam langs. Een verslag van Tess de Keerschieter.
4: Vijf dagen lang worden de straten van Namen ingenomen door eetstandjes, lokale vlaggenzwaaiers en hier en daar folklore muziek. Duizenden feestvierders vieren er de Waalse identiteit, vandaag samen met koning Philip.
5: Ik ben exceptioneel, het is merveilleux.
6: Het is de eerste keer dat ik zie hem, hij is mooi.
4: Centrale gast dit jaar is ook niet toevallig Vlaanderen. Met hier en daar Vlaamse vlaggen, een infostand en de aanwezigheid van minister-president Diependalen.
7: Bon fies, pour les Wallons. Enter tous. Okay.
4: Een belangrijk signaal, want volgens zijn Waalse tegenhanger Adrien Dolimont moeten Vlaanderen en Wallonië meer samenwerken.
8: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler. On travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
4: Al blijven de bezoekers hier wel gewoon de Waalse naam voor traditionele Genever gebruiken.
6: Oh, we gaan nog pekken drinken. Veel pekken, veel eten.
1: In München in Duitsland is vanmiddag het Oktoberfest van start gegaan. Het is de 191ste editie van het bierfeest. De komende 16 dagen worden meer dan 6 miljoen bezoekers verwacht uit de hele wereld. Zij zullen samen ruim 6 miljoen liter bier naar binnen werken. Vanuit Duitsland, Jim Baldoek.
9: 1, los!
10: Met twee tikken met de hamer op het bierveld heeft de burgemeester van München het Oktoberfest geopend. En dat was een spannend moment voor hem, want het was de eerste editie voor de gloednieuwe burgemeester. Maar alles ging vlekkeloos. Ook de aangescherpte veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Vorig jaar werd het terrein kortstondig ontruimd vanwege een bommelding. Toen kwam het niet tot een aanslag, maar het was wel reden om het veiligheidsplan verder aan te scherpen. Denk dan aan extra camera's en meer politieagenten. De komende weken worden zo'n 6 miljoen bezoekers verwacht. En zij moeten flink in de buidel gaan tasten. De prijs van een zogeheten Maasbier is namelijk opnieuw gestegen. Het kost nu bijna 16 euro voor een liter pul bier.

0: 40 jaar geleden werd de traditie stopgezet. Veel Wiezenaren bewaren goede herinneringen aan die periode. Om de herinnering levendig te houden, is er vandaag ook eenmalig opnieuw een parade gehouden, vertelt organisator Raf de Koning.
1: Wij proberen de parade zo getrouw mogelijk te hernemen zoals ze in der tijd was. Dus dat zijn geen moderne praalwagens zoals dat je momenteel in de carnavalstoeten ziet. Maar dat zijn echt nog authentieke wagens, blaaskapellen, muziekkorpsen. En dan die wagens, ja, dat is dan versierd met hop. De ambachten, gelinkt aan bier, worden zo een beetje uitgebeeld.
0: Nog tot en met volgende week woensdag kan je in Wiezen ook naar een tentoonstelling gaan kijken over de geschiedenis van de Oktoberfeesten daar. En in het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu evenveel punten als La Louvière. In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in de dubbelwedstrijd eerder vandaag moest Sizo Berghs zijn enkel wedstrijd winnen. Maar hij verloor van de Oostenrijker Juri Rodionov in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. En Koen Verreken is in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Meriwether van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in. En daarin bleef hij foutloos. Met zijn 57 jaar is Koen Verreken nu de oudste Belgische kampioen jumping ooit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder in de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigementen tegenover enkele kritische media uitgevoerd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Tijdens de persbriefing van morgen in het Witte Huis mochten de nieuwszenders CNN, Politico en MS Now niet binnen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nicky Aarts.
3: Goedenavond, we maken het vanavond gezellig, alsof we dat niet altijd doen. Welkom bij Caramba.

0: Tenorsaxofonist Scott Hamilton met zijn quintet And It Could Happen To You. If I Were A Bell, een rare premisse uit de musical Guys and Dolls, maar het is wel een fijn nummer. Sierra Bogues, samen met Symphony of London onder leiding van John Wilson.
1: Ask me, how do I feel?

Frank Lesser schreef de muziek voor de musical Guys and Dolls. Daaruit If I Were a Bell. Hier gezongen door Sierra Bogues samen met het Symphony of London onder leiding van John Wilson. Van hetzelfde lied zijn ook snelle versies gemaakt, zoals deze van Miles Davis. MUZIEK

wat meer uptempo versie van If I Were a Bell door het Miles Davis Quintet, terug te vinden op het album Relaxing with the Miles Davis Quintet. Maar wie wil er hier relaxen? Het is zaterdagavond.

Pick a Rib, part 2 van Benny Goodman door Bob Wilbur en Danny Doris Quintet. Pick a Rib was de naam van een barbecue en jazz stand in New York die uitgebaat werd door Harry Goodman, de broer van Benny Goodman. Een plek waar heel wat jazzmuzikanten graag uithingen eind jaren 30 van de vorige eeuw. En dit is een hit uit de jaren 50. K-Star met Bonaparte's Retreat.

Tico Tico door de knotsgekke bende van Los Macho Cambos. En daarvoor Illinois Jacket en His All Stars met Lean Baby. Geschreven in 1951 als een instrumental, maar er werd niet veel later tekst opgeschreven. Gezongen ook door Frank Sinatra, als ik me niet vergis. Tijd voor een cha-cha-cha. Jackie Davis op Hammondorgel begeleid door zijn orkest en Perfidia.

Orkesta Okakan met Cha Cha Cha Paka. We zijn in Cuba aanbeland, maar dat had u al in de gaten. Ruben González Senior aan de piano met zijn band en Almendra.

0: Carla Verli met Sexteto Tangue Dia en Ballada para un Loco. Ballade voor een gek eigenlijk, letterlijk vertaald. Piazzolla schreef het in 1969 op een tekst van Horacio Ferrer. Het was een van de eerste grote successen van Piazzolla in Latijns-Amerika ook. En ook al vertoont het weinig overeenkomsten met de traditionele tango. We blijven bij de tango, maar gaan naar Parijs, waar Müller en Makarov de beste tango-muzikanten verzamelden voor het Plaza Francia Orchestra. Hun doel? Iedereen aan het dansen krijgen.
1: Buscaba comprender la estúpida razón que me hizo descolgar la línea de mi

tangoklanken ook bij Ronnie Verbiest, zaliger. Naast wat bolero en chanson, bolero di Kime. In 1941 neemt Judy Garland het lied Easy to Love van Cole Porter op voor de musical Life Begins voor Andy Hardy. Maar het lied haalt de final cut niet van de film, dus later verscheen het wel op compilatiealbums zoals op dit The Quintessential Judy Garland.

Easy to Love. Judy Garland nam het in 1941, zoals gezegd, op voor de musical Life Begins voor Andy Hardy. Maar het lied haalde de film niet. Werd gelukkig later wel gerecupereerd op compilatiealbums zoals The Quintessential Judy Garland. Met daarop ook dit On the Bumpy Road to Love.

Bang goes the drum. En dat is het signaal dat je verliefd bent. Aldus Blossom Dearie. Met een lied van David Henneker. We gaan naar Wigmore Hall, waar pianist David Grisman en gitarist Martin Taylor hun opwachting maken.

David Grossman en Martin Taylor live at Wigmore Hall in 1996 met Mugavero van John Carlini. Wynton Marsalis waagde zich eind september 2006, bijna 20 jaar geleden, met een groepje klasse muzikanten aan Louis Armstrong's Hot Fives en Hot Sevens. Het resultaat was, hoe kan het ook anders, verbluffend mooi. Greet van 't Veld koos voor Basin Street Blues.

0: WB
1: Get it.

En lang en gemeend applaus voor Basin Street Blues. Een van de vele nummers op Wynton Marsalis Place. Louis Armstrong's Hot Fives en Hot Sevens. Live opgenomen at Lincoln Center in New York in 2006. Met een all-star band. Met daarin onder andere Wycliffe Gordon en Walter Blanding Jr. En dit is Melody Gardot met een live versie van So Long. Dat nummer stond eerder al op het album The Absence uit 2012, maar niet deze live versie. Die kwam terecht op Sayonara, Muy Amor, een album van 2 jaar geleden.

Rainy Rosnes aan de piano, Steve Davis op trombone, Chico Pinheiro op gitaar, John Patitucci op basgitaar en Rogerio Boccato op percussie met de nummer van Caetano Veloso. Braziliaanse componist, net als deze Emir Deodato.

Eerst Astro Gilberto en daarna Stan Getz samen met het Lorindo Almeida Nonet. Brazilië boven. We doen er nog eentje bij. The Girl from Ipanema van Antonio Carlos Jobim en Vinicius de Moraes.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: Het is 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20, waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag in Nederland is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
2: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
1: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
3: Het leuke is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
1: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven La Louvière met 2-0. Voor OHL is het de eerste zege van het seizoen. In de stand springt Leuven van de voorlaatste plaats naar de 15e. Het telt nu 4 punten. Dat is evenveel als La Louvière. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Op 23 september zou saxofonist John Coltrane 100 geworden zijn. Zijn werk is een spirituele reis. Een eindeloze zoektocht naar verdieping. Iets dat ons overstijgt. Lee Steppe en Guy Peters nemen u mee naar de AB. Waar het vuur van Coltrane brandend wordt gehouden. Met Alan Forklit, James Brandon Lewis en Chad Taylor. Woensdag om 6 uur in Clara Live. Bij Clara en op 14 Max.
4: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
6: Een goede avond. Uw concertavond staat dit keer in het teken van licht en zwaartekracht. Het is de titel van een compositie van de Finse componiste Kaija Saariaho. Maar ook Mahlers vierde symfonie op het programma vanavond is een lumineus werk. We beluisteren een promsconcert dat plaatsvond in Londen op 19 augustus, precies een maand geleden dus, in de Royal Albert Hall. Stersoliste straks is mezzosopraan Joyce Di Donato. Het orkest van de Metropolitan Opera New York was er te gast onder leiding van hun chef-dirigent Yannick Nézet-Séga. Hier is eerst Light and Gravity van Kaija Saariaho, een stuk dat ze afleidde uit haar oratorium La Passion de Simone over de filosofe Simone Weil. Het licht krijgt een stralende dimensie door instrumenten zoals de cymbalen, gongs, vibrafoon, glazen windgong, harps, celesta ook en hoge koperblaasinstrumenten.

Yannick Nézet-Séguin leidde het orkest van de Metropolitan Opera van New York in Light and Gravity van Caius Sarriaho. Sarriaho, die in 2023 overleed, was een van de meest originele en invloedrijke figuren in de muziek van de 21ste eeuw. En zo vertelde ze dit over haar werk. De geluiden van de natuur om ons heen zijn voor mij de mooiste geluiden die er zijn. Ik ervaar geen scheiding tussen onze eigen ademhaling, de wind, de zee, de vogels en een deel van mijn eigen muziek. Voor mij vormt dat een natuurlijke continuïteit. Het orkest van de Metropolitan Opera en Yannick Nézet-Séguin richten zich nu op Wenen. En ze krijgen daarbij gezelschap van de wereldberoemde Amerikaanse mezzosopraan Joyce Di Donato voor Gustav Mahler's Rückert-Lieder. Friedrich Rückert was een virtuoos woordkunstenaar. Zijn gedichten combineren verfijnd vakmanschap met uitbarstingen van diepgevoelde emotie. Ze spraken Mahler enorm aan. Hij beschouwde Rückert als een soort van geestverwant. In zijn Rückert-lieder maakte hij gebruik van de transparante klankkleuren van een kamerorkest. De 5 liederen waren niet als cyclus bedoeld en hebben geen gemeenschappelijk thema, maar ze vormen wel een echt geheel. De verbindende factor is Mahler zelf, zijn gedachten over leven en liefde, gecombineerd met zijn gevoel voor humor. Hier zijn Joyce Di Donato en het orkest van de Metropolitan Opera onder leiding van Yannick Nézet-Séguin met Mahler's Rückert-Lieder. En dit zijn de titels van de liederen. Blieke mir nicht in die Lieder. Ich atmet einen Lindenduft. Liebst du Schönheit. Mitternacht. En Ich bin der Welt abhanden gekommen.

Een diep doorvoelde uitvoering was dit van het laatste lied. Ik ben gestorven voor het gewoel van de wereld en rust in een vredig gebied. Ik leef alleen in mijn hemel, in mijn toewijding, in mijn lied. De slotregels van Friedrich Rückert, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Het laatste van de 5 Rückert-liederen van Gustav Mahler. We hoorden mezzosopraan Joyce Di Donato, het orkest van de Metropolitan Opera onder leiding van Yannick Nézet-Séguin, een opname van een promsconcert in augustus. Na de pauze kwamen het orkest van de Met, Yannick Nézet-Séguin en Joyce Di Donato, terug op het podium voor de uitvoering van Mahlers innemende Speelse Vierde Symfonie. Een werk dat begint onder een stralend blauwe hemel en eindigt in een hemel zoals een kind die zou dromen. Het uitgangspunt was een van de volkse gedichten uit des Knaben Wunderhorn. Dat orkestlied werd de finale van de nieuwe symfonie. Mahler schreef aan een vriend het volgende. Wat ik hier in gedachten had, was bijzonder moeilijk realiseerbaar. Denk aan het egale blauw van de lucht. Dat is moeilijker te vatten dan allerlei wisselende en contrasterende kleurschakeringen. En het is de grondtoon van het hele werk. Maar één keer wordt het bewolkt en beangstigend, maar niet doordat de lucht zelf donker wordt, die blijft eeuwig blauw. Het is een beetje zoals je op de mooiste dag in een zonovergoten bos plotseling een huivering van angst kunt voelen. Met andere woorden, het scherzo zal je de haren ten berge doen rijzen. Maar in het daaropvolgende adagio, waarin alles weer rustig wordt, zul je al snel merken dat het allemaal niet zo ernstig bedoeld was. Tot zover Gustav Mahler zelf over zijn Vierde symfonie. We beluisteren een live-uitvoering met het orkest van de Metropolitan Opera met mezzosopraan Joyce Di Donato. Dirigent is Yannick Nézet-Séguin, live tijdens de proms voorbije zomer. Hier is Mahlers Vierde symfonie.

Mahlers vierde symfonie die eindigt met de droom van een kind over het paradijs. We hoorden een live-uitvoering tijdens de BBC Proms in de Royal Albert Hall. De solopartij was voor mezzosopraan Joyce Di Donato, begeleid door het orkest van de Metropolitan Opera uit New York, onder leiding van Yannick Nizet-Séguin. Op een concert doordrongen van licht in de duisternis kon alleen een toegift volgen in dezelfde sfeer. Mezzosopraan Joyce Di Donato en dirigent Yannick Nizet-Séguin met het orkest van de Met kozen voor Oerlicht uit de tweede symfonie van Mahler, doordrenkt van een romantisch verlangen en mystiek.

0: Een ingetogen toegift na het Mahler-concert tijdens de Proms op 19 augustus met mezzosopraan Joyce Di Donato, Metropolitan Opera Orchestra onder leiding van Yannick Nizet-Séguin.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
0: We laten het gevoel van een blauwe hemel, volksromantiek en opgaan in de natuur nog niet los na dit live concert rond Gustav Mahler vanuit Londen. Dit zijn enkele reizebeelden van Siegfried Karg Elert. Morgenzonne, Bächlein, rustige Morgenwanderer, ländliche Szene.

Aan de piano hoorden we Ernst Breidenbach in enkele reizenbeelden van Siegfried Kalk-Ehlert. In zijn strijkkwartetten opus 20, bijgenaamd Zonnekwartetten, bereikte Joseph Haydn een groot meesterschap in het schrijven voor deze bezetting. We luisteren naar het tweede kwartet uit de bundel met het Amsterdam String Quartet.

Het Amsterdam String Quartet speelde dit strijkkwartet opus 20 nummer 4 bijgenaamd Zonnekwartet van Joseph Haydn. Een gloednieuw album met de grote liedzanger Matthias Goerne is net uit. Daarop is Liedekreis te horen van Robert Schumann, gecomponeerd in het grote liedjaar van Schumann 1840. De gedichten zijn van Josef Eichendorff. De thema's gaan over weemoed, natuurbeleving, liefdesverlangen en nachtelijke sferen. Hier zijn bariton Matthias Goerne en aan de piano Markus Hinterhäuser.

De hele liedcyclus Liederkreis op tekst van Jozef Eichendorff en muziek van Robert Schumann kregen we in een gloednieuwe opname met bariton Matthias Görne en pianist Markus Hinterhäuser.

melancholie in deze dernière wals van Reynaldo Hahn met sopraan Véronique Jeans en I. Giardini. Tot slot van deze Clara in Concert brengen jazzmuzici, aangevoerd door pianist Mal Waldron, een Fire Waltz, dat tot 11 uur. En nog een mooie Clara-avond wens ik u verder, of een goede nachtrust.

0: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep, maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zege voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusée et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam, dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talens. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar hij sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Bij het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn er verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen en wie in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is de redenering. In het voetbal heeft Anderlecht met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen. Zo schiet het niet op, beseft trainer Fred van der Biest.
2: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: Atletiek. Nafitiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens gewonnen. Het is de eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Tiam helemaal kan afwerken. Maar het was leuk.
3: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Toch weer wat meer vertrouwen gekregen in mijn lichaam, zei Tiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde. Een nieuw uitgaansconcept voor jongeren. Een dancefestival midden in de stad, op een binnenplein of een stadstuin en alleen overdag. Van 2 uur 's middags tot een laatste 11 uur. Dat is Amant Vert, een initiatief van enkele Mechelse jongeren. Het was de eerste editie en het idee is niet zo gek, vinden deze bezoekers.
4: De jeugd is een beetje aan het minder aan het uitgaan. En deze is een beetje terug, een leven terug in de jeugd aan het brengen. En dat vind ik wel heel goed.
5: Vroeg in je bed. Zalig. En dan kunt je ook de laatste trein nemen, kunt wat drinken, dat gaat allemaal, ja.
6: Dat is juist het leuke aan deze. We zijn vandaag op tijd ons bed in, morgen hebben we onze hele dag nog. En dat is wel het fijne eraan wel.
0: Dat is helemaal waar, maar eerst nog even het weer. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. De dag begint nog met wat regen, later droog met opklaringen vanaf de kust, maximaal tot 22 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden dan. De dag zit erop. Ik laat u de komende uren in handen van Joppe Matijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.
7: 500. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.